0: Pagina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
1: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza, zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waaldijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De door Israël aangehouden en vanmiddag vrijgelaten activisten van de flotillavloot die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza zijn aangekomen in Turkije. Onder hen zijn ook enkele Nederlanders die morgen naar Schiphol reizen. Een van hen is de journalist Gijs Sanders van BNNVARA die verslag deed van de reis. Naar eigen zeggen zijn de actievoerders slecht behandeld in Israël. Ze moesten bijvoorbeeld urenlang geknield op de grond naar het volkslied luisteren. Een meisje van 2 jaar is in het noordwesten van Spanje overleden nadat haar vader vergeten was dat ze in de auto zat. Buiten was het 38 graden. De peuter zat een paar uur alleen in de auto in het plaatsje Brion. De vader zou haar naar de opvang brengen, maar ging naar zijn werk. Mogelijk was hij afgeleid door een telefoontje. Eerder had hij zijn andere kind afgezet bij school. Het meisje werd 's middags pas gevonden toen de moeder haar niet aantrof bij de kinderopvang. Ze stierf door de hitte. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius die nog aan boord waren toen het aankwam in Rotterdam hebben negatief getest op het hantavirus. Er waren nog 27 mensen op het schip toen het maandag aanmeerde en die zitten in quarantaine. Het gaat om 25 bemanningsleden en een Nederlandse arts en verpleegkundige. Niemand heeft klachten, maar de komende periode zullen ze wekelijks getest worden. Door het hantavirus zijn 3 mensen die aan boord waren overleden. Een paar duizend mensen hebben in het centrum van Utrecht een solidariteitsbetoging voor asielzoekers gehouden. Ze protesteren tegen het geweld bij protesten tegen asielzoekerscentra en roepen dat vluchtelingen welkom zijn. De betoging is georganiseerd door actiegroepen als de Dolomina's en Extinction Rebellion. Op een podium worden toespraken gehouden. De demonstranten lopen in Utrecht van het Domplein naar het Jaarbeursplein. En volgens aanwezigen is de sfeer gemoedelijk. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden en blijft het droog. Overdag wordt het zomers met veel zon, weinig wind en 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom. Schakel maar in.
0: En geniet.
3: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
4: Wat zegt u?
2: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En het kadaver van walvis Timmy wordt pas na het Pinksterweekend geruimd. De overleden bultrug is een waar hoofdpijndossier voor de Denen aan het worden. Pogingen om het dier weg te krijgen voor de kust van het kleine Deense eiland Anholt zijn op niets uitgelopen. Intussen is er sprake van ontploffingsgevaar. Timmy is waarschijnlijk al enige tijd dood en het dier neemt de afgelopen dagen in omvang toe. Er is naast een ontploffingsgevaar ook een risico op infecties. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Schakel maar in.
2: Van harte welkom.
3: Schakel maar in.
0: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
0: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

Ja, dat is wel toepasselijk, want ik zit ook aan de cappuccino hè, vanmorgen. Ja, ik weet niet, volgens mij hebben ze geld gekregen of zo, of geld gebeurd. Want ik heb in één keer dure koffie in de studio. Ja, lekker, lekker, lekker. Goed, Jan Smit hoorde je, Tequilo, Tequilo. En daarvoor Steve Miller in het liftmuziekje met de Macho City. Toen ik in de lift omhoog ging, hoorde ik dat liedje op het speakertje voorbij komen. Hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag. We zijn vandaag 22 mei, inmiddels alweer 2026. Ja, ik hoorde het in het nieuws, hè. Ja, het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen, zoals syfilis en gonoreu, is in 10 jaar tijd toegenomen. De cijfers over de meest recente jaar, 2024, zijn nu geïnventariseerd door het Europese RIVM en het ECDC. Nou ja, cijfers over vorig jaar en vandaar dit jaar zijn nog niet beschikbaar. Ja, in 2024 waren er 106.331 gevallen van gonoreu. Dat zijn er 3 keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis is verdubbeld in de periode tot ruim 45.557. Ja, ja, geslachtsziekte, hè? Grote toename. Het heeft verschillende oorzaken. Zo wachten mensen tegenwoordig vaak langer voordat ze een test laten doen. Dat duurt eventjes. Ook kan het beleid dat gericht is op preventie in veel landen stukken beter. Het centrum roept op tot dringende maatregelen, omdat de genoemde SOA's verre van onschuldig zijn. Ja, want je kunt er onvruchtbaar van worden. Ja, en je kunt er nog veel meer van krijgen natuurlijk. Dus ja, vroeger was het veel minder, hè. Toen waren er veel minder geslachtsziekten en zo. Toen werd er natuurlijk met een condoom werd er gevreden. Of het werd op een andere manier gedaan, in elk geval minder infecties. Ja, maar als je dit dus krijgt, dan kun je fikse complicaties krijgen, hoor. Zoals chronische pijn, onvruchtbaarheid. Ja, problemen met je hart bijvoorbeeld kan zelfs, hè, het zenuwstelsel. Ja, dat heeft onder andere een woordvoerder gezegd van het ECDC. Dus ja, echt tof is het niet, hè? Nee, echt tof is het niet. Dus ja, als je iemand ontmoet en je denkt van nou, daar wil ik het bed wel weer in, bijvoorbeeld. Hè? Ja, misschien is het helemaal geen gekke vraag om eens te zeggen van ben jij getest? Heb jij wel een test gedaan bijvoorbeeld, hè? Ja, dat denk je dan natuurlijk niet aan, hè? Nee, want je wil maar één ding, hè, op dat moment, hè? Ja, begrijp het wel. Goed, het is vrijdag. Het is bijna weekend, hè, 22 mei. Ja, op deze dag in 1970 stond er dit liedje in de Nederlandse top 40. Het kreeg zelfs een prijs. De groep was opgericht in 1963 en kreeg 2 gouden platen.

lekker nummer, hè? Marshmallow en Thomas Wet. And Where We Go hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze vrijdag. Even kijken naar het nieuws. Ja, een deel van de oorspronkelijke wenteltrap van de Eiffeltoren is verkocht. Ja, die is geveld afgelopen donderdag in Parijs voor meer dan €450.000. Het bedrag ligt ook een stuk hoger dan de vooraf geschatte waarde van maximaal €150.000. Dus ja, ze hebben er wat meer voor gekregen voor deze wenteltrap. En examenkandidaten krijgen steeds meer te maken met mensen die controleren of ze niet aan het spieken zijn buiten de school. Ja, er zijn dus mensen die worden ingehuurd, zeg maar, en die krijgen dan de opdracht om te kijken of de examenkandidaten spieken of dingen doen die niet mogen. Ja, van een aantal middelbare scholen maakt bijna 2/3 de examenweken gebruik van buitenstaanders als surveillant. Een aantal doen dat al heel wat langer. Maar goed, minstens 2/3 van deze inhuurscholen is daar pas mee begonnen na de komst van de zogeheten werkdrukgelden in 2022. Ja, de school in Eindhoven, het Augustinianum, zo heet dat, besloot het aantal hulptroepen flink uit te breiden. Voor de komst van de werkdrukgelden maakte men slechts sporadisch gebruik van de externe surveillanten. Maar ja, nu is er een pol van 8 externen. Plus ook nog een keer 2 toezichthouders die er het hele jaar door zijn. Het surveilleren wordt gedaan tijdens de gewone toetsen. Of die vangen een klas op als bijvoorbeeld de docent ziek is. Hè? Ja, dus dat wordt steeds vaker gedaan. En bankmedewerkers van de bank die ING die dit jaar gedwongen moesten vertrekken bij de bank, die lopen nu geld mis voor hun pensioenpotje. En dat is niet mis. Er zijn fikse bedragen waar men over praat. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Zo zegt een woordvoerder. De vakbond De Unie heeft ook veel vragen gehad van bezorgde werknemers. Het leidt tot onrust en ook veel frustratie. Ja, zo is er ook een sociaal plan waar de ING naar wijst. En men is het overeengekomen met de vakbonden. Maar behoud van recht op compensatie, die zit er niet bij. En wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Ja, het gaat echt om heel veel geld in dat pensioenpotje. Het gaat om duizenden tot wel tienduizenden euro's wat ze mislopen. Ja. Goed, de eerste levensverzekering wordt uitgeschreven tot besluit in 1761. De verzekering is een product van een maatschappij met een onuitspreekbare lange naam. De firma noemt zich de Corporation for the Relief of Poor and Distressed Presbyterian Ministers and of the Poor and Distressed Widows and Children of Presbyterian Ministers. Ja, het is een hele mond vol. Maar het is wel de allereerste levensverzekering, hè, in 1761. Goed, voor de wekker wakker. En we zouden het bijna vergeten, maar het is echt zo. Het is vrijdag.

0: Ja, de back-to-back classic bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag wordt een mooie dag. De zon die schijnt flink. Vooral in het noorden zijn er wel wat stapelwolken. Maar goed, dat lost uiteindelijk weer op. De temperatuur loopt landinwaarts op naar 24 tot 26 graden. Op de plekken waar de wind over het zeewater waait, is het een paar graden koeler. De zuidelijke wind is zwak tot matig. 1 tot 3 boven. Dus ja, het wordt vandaag lekker weer, jongens. 26 graden. Ja, morgen, ja. Straks dan behandelen we dat nog even kort. Maar dan is het nog warmer, hè? Ja. Goed, vandaag in Zweden is er opnieuw een bijeenkomst van de NAVO-ministers. En in Den Haag gaat de Hoge Raad zich buigen over de rechtszaak tussen Milieudefensie en Shell. Ja, dus dat wordt vandaag ook nog een hele crime, zeg maar. Op tv wordt het lang en breed uitgemeten. En ook op radio, tv en internet. Daar zie je al deze berichten wel vandaag voorbij komen.
1: Dit is de Dagtopper.

0: altijd op zoek naar nieuwe muziek, hè? In Voor de Wekker Wakker. En daar hoort dus die dagtopper ook bij, hè? Ja, gisteren hadden we al gemeld dat Pastoor zijn vaas ermee ging stoppen. Want ja, had hij opgenomen en allemaal... ja, goed wel. We hadden ons er al lekker op voorbereid. We dachten van, nou, weet je wat, dan gaan we al die Pastoorse vaasjes gaan weer herhalen. Want hij heeft er heel veel gemaakt. En dan kreeg ik gisteren een appje van, er zijn weer dagboeken gevonden. Dus Pastoorse vaas, die is er nog eventjes. Oh, kijk eens aan, jongens. Nou, dan betekent dus dat er nog gewoon nieuwe Pastoorse vaasjes komen. En ja, hoeven we ons daar geen zorgen om te maken. Maar ja, toch zijn we burgerlijk ongehoorzaam. We gaan toch die oude Pastoorse vaasjes herhalen zo af en toe, hè. Dan heb ik er eentje gevonden en die werd uitgezonden in 2025, vorig jaar, rond deze tijd. Luister met aandacht.
1: Een tijd geleden heb ik bij een vlooienmarkt in een oude doos een viertal schriften gevonden die een dagboek bevatten van Pastoor Servaas. Pastoor Servaas, een oude pastoor in een klein kerkdorpje, heeft zijn chronieken op het

0: Goeie genade verhalen uit de dagboeken van pastoor Servaas.
1: Vandaag zijn we weer eens kijken naar de boot die ik georven heb van pastoor Bouten. Truus, mijn huishoudster en Bert de Koster gingen mee. De boot lag in de buurt van een bastion met ouderwetse kanonnen en we bleven teleurgesteld staan. Wat een bonk roest, zei Truus verachtelijk. Ik keek Bert aan en die wreef peinzend over zijn kin. Laten we maar eens binnenkijken, zei hij. En dat binnen, dat was een verrassing. Bert opende het deurtje van de roef en we gingen enkele treden naar beneden. De roef was een juweeltje, beschoten met mooi hout en met eenvoudige, toch comfortabele meubels. En boven het ronde tafeltje hing een kraaltjeslamp. Langs de wanden waren kastjes en een rek boeken en bovenop stonden een radio en een televisie. En kijk eens hier, riep Truus opgewonden, een keukentje met koelkast en al. En dat heette kombuis, zei Bert deskundig. We stonden ervan te kijken. Truus opende nieuwsgierig een deurtje in het vooronder en we zagen een slaapkamertje. Ja, eigenlijk meer een bedstee. En toen wij via het dek de stuurhut binnengingen en daar paf stonden van het grote aantal wijzertjes en handeltjes, begon Truus onmiddellijk koffie te zetten. Ja, je hebt een prachtig bootje hier aan, zei Bert. En toen ik hem wees op de roestige buitenkant, haalde hij onverschillig de schouders op. Een kwestie van zonstralen en schilderen, zei hij. En als dat het probleem is, kun je hem makkelijk verkopen, liefhebbers had. Nee, zeg, verbeeld je, zei Truus. En toen hebben we besloten het schip te houden en in het voorjaar te starten met een opknapbeurt. Binnen een mum van tijd wist het hele dorp dat ik een boot georven had. En mevrouw Kloets, voorzitter van Moederwilde, kwam Bert tegen op straat. En ze zei met een geknepen mondje: die pastoors, Bert, die rijden tegenwoordig maar in auto's en die varen maar met schepen. En Jezus moest het met een eenvoudig ezeltje doen. Oh, die ezel kun je vergelijken met een Volvo van nu, zei Bert geprikkeld. En trouwens, mevrouw Kloets, Maria had in haar huisje te Nazareth geen stofzuiger. En u...

Vanessa Paradis op Haley. Het is een vaag B-kantje van Tandem. Ja, want als je dat singeltje hebt, dan staat er op de B-kant staat dit liedje ook wel lekker, ja. Goed voor de wekker wakker. We kijken even naar het laatste nieuws. Ja, schrijver Michael Berg die heeft met zijn boek Vergelding de Gouden Strop gewonnen. Het is de prijs voor het beste Nederlandse spannende boek. Het werd afgelopen donderdag uitgereikt in de bibliotheek Neude in Utrecht. Ja, Berg die krijgt niet alleen een prijs, maar hij krijgt ook nog een keer geld toegediend. 10.000 euro. Ja, in de eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor. Zo meldde Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS. Voor het eerst sinds de coronapandemie daalde het aantal mensen wat met het vliegtuig een reisje ging maken. Gestaag. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. En daaronder vallen de luchthavens van Rotterdam, Eindhoven, Maastricht, Groningen en Schiphol. En dat waren er in 2025 16,6 miljoen. Dus het aantal reizigers met het vliegtuig dat neemt af. Ja. Ja, de situatie op de weg. Het is druk op diverse wegen. De A1 Amersfoort Amsterdam, Rotterdam Europoort, Assen Zwolle. Ook in Gelderland bij Ede en Barneveld op de A30. Daar staat het stil. Vooral omdat er werkzaamheden zijn op de A30 richting Barneveld bij Ede Noord. Dus als je daarheen moet, dan kun je in elk geval een beetje op vertraging rekenen.

0: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee van de drie wethouders in Scherpenzeel zijn vertrokken na een tumultueuze raadsvergadering. De mannen zouden zich volgens een vertrouwelijk functioneringsrapport vrouwonvriendelijk en intimiderend hebben opgesteld. Ook zouden ze onbetrouwbaar zijn. Gerard van Delen van de SGP stapte zelf op. Evert van de Glint van gemeentebelangen Scherpenzeel werd ontslagen na een motie van wantrouwen. De wethouders zeggen zich niet te herkennen in de kritiek. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis in Europa is fors toegenomen. Het Europese RIVM, het ECDC, maakt bekend dat in 2024 ruim 100.000 gevallen van gonorreu zijn geregistreerd, drie keer zoveel als in 2015. Het aantal gevallen van syfilis verdubbelde in die periode tot meer dan 45.000. Volgens het ECDC wachten mensen langer voordat ze een test laten doen. Ook kan het preventiebeleid in veel landen beter. In Turkije is de leider van de grootste oppositiepartij door een rechtbank uit zijn ambt gezet. De rechter in Ankara oordeelde dat er onregelmatigheden hadden plaatsgevonden bij het partijcongres van de CHP in 2023, waar Özgür Özel werd verkozen tot leider. Het vonnis geldt als een grote klap voor de tegenstanders van president Erdogan. De CHP heeft uitgehaald naar de rechtbank en noemt het vonnis een poging tot staatsgreep. Özel gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

zitten er nog even aan vast. Morgen komt er een hele nieuwe flitsschijf. Maar dit was hem nog eventjes voor vandaag. Miss Montreal en Schuilen is de flitsschijf uit de Flits in de 50... die op zaterdag natuurlijk ook wordt uitgezonden per Langstraat FM. Goedemorgen, het is het tweede uur. Het is alweer een feit geworden, jongens. Nou, het komt echt. Het wordt echt mooi weer, hoor. Ik zit eventjes zo te scrollen door het weerbericht voor vandaag. Nou, sowieso vandaag al 26 graden. En dan zaterdag, dan is het nog warmer. Dan is het ook meer zon. En dan is het landinwaarts. Ja, in het midden van het land is het nog wat warmer. En later in de middag komt er zelfs een verkoelende noordwestenwind. En dat vind ik altijd wel fijn, weet je. Dan krijg je een beetje koeling. En dan komt het altijd helemaal goed. Ja, als ik de weersituatie nu eventjes kijk. Ja, het is helder weer. Kijk eventjes uit het raampje. Het gaat vandaag helemaal goed komen, ja. Goed, tweede uur van Voor de Wekker Wakker. Straks nog even het laatste nieuws, want er is weer van alles gebeurd. Ja, en op deze dag trouwens in 1900, Edwin S. Voti uit Detroit, die krijgt patent op de pianola. Ja, het apparaat dat eruit ziet als een pianootje, maar ja, waar je geen pianist bij hoeft te hebben om te kunnen laten spelen, want je drukt op de knop en dan speelt hij vanzelf. Ja, dus sinds 1900 is die er al, hè, die bekende pianoli. Ja, en sinds vorige maand hebben wij besloten, op vrijdag, is het de Elvisdag.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: De ochtend begint goed met Erik in de morgen. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Back al wakker? Back
3: classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
4: Erik van Vliet.

0: hoor. Let op, als je eventjes gaat te gek doen. Hij dacht, hoe moet ik eindigen? Ik dacht van, doe dit maar, hè. Ja. De back-to-back classic. Twee liedjes uit de jaren 90 hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag 22 mei. Ja, het is eventjes tijd om de lachspieren een klein beetje te rekken en te strekken. Dus we hebben een stukje gevonden van Henry van Loon. En dat gaat over steriliseren.
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen. Goedemorgen.
2: Mijn broer doet de techniek vandaag, ben ik heel blij mee. Maar brother Patrick van Loon, misschien ken je hem wel. Hij is laatst gesteriliseerd.
3: zijn hond, dat is het. Zijn hond, die, de hond van mijn broer, die Gerben, zo heet hij. En die heeft een broer, die hond. En die heet Mad Dog McCree. En die, daar hebben ze de balzak afgehaald. En die is nu lekker rustig. Hè? Zo was het, hè? Nee, ik ga me hier niet uitrijden. Shit, sorry. Mijn broer is gesteriliseerd en dat weet ik sinds een tijdje. En ik mocht dat niet zeggen. En Patrick, ik... Ja, oké. Oké, nou, dan ga ik er toch even wat over zeggen. Sorry. Heel atheatraal onderwerp. Maar kijk, oké, nou, mijn broer is gesteriliseerd. En ik wist dus niet dat heel veel mensen waren gesteriliseerd. Steriliseren is dat je gewoon je zak pakt. Dan pak je een mes en dan zo shock. Dan snij je je balzak eraf. Hè? Of tenminste, ik heb niet doorgevraagd. Ik weet niet precies wat. Hij had pijn hier en hij kon geen kinderen meer krijgen. Dus ik denk dat het is. Ik weet niet precies. Misschien trekken ze wel de zaadleider eruit. Die bijt ze door de midden en dan shock. En dan schiet ze hem zo terug. Ik weet het niet. I know nothing. Misschien pakken ze je balzak wel, snijden ze hem in de lengte door de midden, dat je drie pikken hebt of zo. Weet ik wel. Dat ze niet meer in connectie met elkaar. Ik weet het niet, maar goed. Dus, er is iets. Iemand heeft een mes gepakt en daar iets mee gedaan. Maar wat ik niet wist, is dus dat heel veel mannen gesteriliseerd zijn. Dat er een soort conspiracy is. Snap je? Dat je op een bepaalde leeftijd bent en dat je geen kinderen meer wil. Of althans je vrouw, denk ik. En dan ga je dat doen. Weet je wel? En dan kun je dus geen kinderen meer krijgen. Het is je zak, man. En ik snap het, hè? Let op. Ik snap dat het goed is om te doen. Hè? Ik snap dat mannen op een gegeven moment een steentje moeten bijdragen, zal ik maar zeggen. Of beter gezegd, nog duit in het zakje moeten doen. Hè? Maar het is je zak, man. Ik zie er tegenop. Laat ik het zo zeggen. Mij gaat het vast ook overkomen, maar ik zie er gewoon tegenop. Ik ben gewoon heel erg geschrokken dat heel veel mannen... En dan daarbij, ik bedoel, je wordt toch niet als man wakker zelf en denkt van, oh, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Oh, mijn zak eraf laten snijden. Kom, daar gaan we. Nee, ik denk, en dat denk ik zeker te weten, dat er wel een helft tot de driekwart van alle mannen eigenlijk ingeluisterd is. Hè? Die gewoon ingeluisterd. Dus die vrouw die dan zegt van, kom schatje, we gaan vandaag boodschappen doen. Nee, ik heb geen zin om boodschappen te doen. Ja, maar we gaan naar dit grote witte gebouw, daar hebben ze allemaal gadgets. Oh, gadgets vind ik wel interessant. Ja, oh, gadgets, oh, is interessant. Oh, oké, oh, groot apparaat, toch? Oh. En dan die vrouw ondertussen tegen die dokter.
0: Dokter, dit is mijn man, hij wil geen kinderen meer.
3: Oké, dat is goed.
0: Voor de Nightwatch. Zing! Hoppa.
3: Wegzak, ja? Geen kinderen meer voor die gast. Afgelopen, einde verhaal. Tjak! Hoe, kijk, in mijn hoofd slaat mijn fantasie dan weer op hol. En daar kan ik niks aan doen. Hoe gaat het dan, weet je wel?
0: Dokter, dit is mijn man, hij heeft geen kinderen meer.
3: Oké, dat is goed. Ha, me ken ja! Zing! Gewoon met een leeuwenklauw, zo vlok! Heel je zak en je ballen eraf, gewoon zo weg! Oh, man, verschrikkelijk. Wie was het dan? Scar? Nee, Simba. Simba is kei lief. Ja, het is wel een motherfucking wilde leeuw, oké? Kijk nou uit. Weet ik veel, hoe gaat het dan? Dokter, dit is mijn man, hij heeft geen kinderen meer. Oké, dat is goed. You shall not pass! Chuck! Gandalf, stok in de grond, baard om je balzak. Minuutje wachten. Klapt hij gewoon uit elkaar hoor, geloof mij maar. Geen kinderen meer voor die gast. Dat is ook een goed verhaal bij een barbecue, weet je wel. Nou, ik heb van de week mijn balzak eraf laten snijden. Joep, wij gaan even daar staan. Godsamme man. Houd het dan nooit op, kijk op het zwart boek. Ballen ertussen, boek dicht. Is toch verschrikkelijk? You fucked it the wrong marine! Pistool gooi je weg, komt die boot zo keihard door je benen zo. Marineschip, van achter hè. You never saw us coming. Zo, stom is, op de heenweg raakt die balzak helemaal niet. Dan denk je, hè, kom ik hier nou goed weg? Nee, want dan gaat die boot ineens keihard achteruit. Raakt die ineens je balzak wel? Dan denk je, hoe kan dat nou weer? App en vloed, motherfucker. Ja. App en vloed. Blijft je balzak achter dat rekje hangen.
4: voor op die boot. Weet je waar ik het over heb? Dat rekje. Dat rekje. Zit een rekje. Waar Kate en Leo zo stonden. I'm the king of the world. Dat rekje. Daar hangt nu ineens jouw balzak aan. Dat je denkt, holy shit, hoe kan dit nou weer? Steeds verder achteruit. Het is verschrikkelijk om te zien. Een halve meter. Een halve meter achter. Ja, dat is ver hoor. Dat is echt lang. Een halve meter hangt hij er nog steeds aan. En je denkt, hè, hoe kan dit nou weer? Als ik had geweten dat mijn balzak zo ver uit zou rekken, had ik mijn leven heel anders geleefd. Een meter achter je. Een meter. Ja, schiet hij ineens los. Shutak! Tegen je eigen reet kapot in duizend stukjes. Welkom in mijn hoofd. Het is koffietijd. Kook het hete koffie. Schoplans! Snap je, de ballen ontploffen en dan vallen allemaal stukken. Nou, goed, ik ga niet even. Goed, nou, we moesten er even uit. Sorry dat ik zo lang over doorga, maar ik ben gewoon...
1: Begin de dag met een lach. Erik, goedemorgen.

mag het niet zeggen, maar het is de flitsschijf voor morgen. Goed, je hebt het niet gehoord. Voor de wekker wakker, goedemorgen. Het is 7:39. Ja, de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is gestopt na 8 dagen. Zo heeft de gouverneur gemeld. De autoriteiten gaan ervan uit dat een man die sinds vorige week al op het eiland vermist werd.

eindigen, zo zegt een van de leden van de politie. Ja, en FC Utrecht die vindt het onbegrijpelijk dat de finale van de play-offs tegen Ajax zondag in Volendam gaat plaatsvinden. Ja, de afzwaaiende trainer Ron Jans zou de Galgenwaard een logische locatie vinden. Ja, FC Utrecht plaatste zich donderdag ten koste van Heerenveen voor de finale van de play-offs om Europees voetbal te spelen. Ja, de domstedelingen die wonnen in eigen huis met 3-2 en Ajax won kort daarvoor in Volendam met 2-0 van FC Groningen. Ja, ik heb het gisteren ook al verteld. Vond ook een beetje een rare situatie, hè, dat Ajax niet in zijn eigen stadion mag voetballen omdat daar muziek gemaakt wordt. Ja, want in de planning van het seizoen staan op 21 en 24 mei wedstrijden voor de play-offs. En als je stadion dan verhuurd wordt aan bijvoorbeeld Harry Styles, ja, die ook nog een keer gaat optreden, ja, dan houdt het op, hè. Ja, er zijn trouwens ook wat critici die hebben dit bericht ook geplaatst en die hebben er dan bijgezet: een goede artiest met slechte muziek. Ja, nou goed, er zijn de meningen over verdeeld. Maar in elk geval, doordat Harry Styles dus optreedt in de arena, kan Ajax daar dus niet gaan voetballen. Ja. En in Den Haag staan de Milieudefensie en Shell opnieuw tegenover elkaar. En rechtszaal. Ja, 5 jaar na het roemruchte vonnis dat het oliebedrijf zijn uitstoot versneld moet gaan terugdringen. En de buitenlandministers van de NAVO-landen die komen bij elkaar in Zweden. En de voorzitter van de Europese Commissie van der Leyen en de voorzitter van de EU-leiders Costa zijn in Mexico. Samen met de president van Mexico, Sheinbaum, ondertekenen zij de vernieuwde handelsdeal met het Latijns-Amerikaanse land. Ja, goed, weet je dat ook weer. Dat is een beetje het nieuws vandaag.

De Jacksons en Push Me Away. Ja, Netflix heeft aangekondigd dat er een documentaire komt over Michael Jackson, over de kindermisbruik. En al die Michael Jackson fans die zijn allemaal in de opperste paraatheid. Ze hebben al zeg maar opgeroepen om de filmaanbieder te bannen. Om lidmaatschappen op te zeggen. En ik weet niet wat ze allemaal willen. Maar in elk geval, ik zag dat gisteren ook gebeuren. Via diverse websites. Ik denk van, ja jongens, geef het toch even een kans. Kijk even naar die documentaire. Je weet niet wat er allemaal gezegd is. En hij is natuurlijk ook wel vrijgesproken, hè, Michael Jackson. Hè, voor alle kindermisbruik. Hè, op alle fronten. Hè. Dus wat maak je je dan druk, zou ik bijna willen zeggen. Want ja, het blijft toch een documentaire. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, en dan viel Michael, hè. Nog steeds een tophit. Iedereen die gaat er naartoe. Iedereen kijkt hem soms wel 1, 2 of 3 keer. En dan zijn het niet alleen Michael Jackson fans. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag 22 mei. Op deze dag in 1924 wordt Charles Aznavour geboren. Een van de bekendste Franse zangers ter wereld. Hij werd vaak de Frank Sinatra van Frankrijk genoemd. Hij was van Armeense afkomst. Ja, en in de loop van zijn carrière heeft hij meer dan 180 miljoen platen verkocht. In meer dan 60 films heeft hij gespeeld. En bijna al zijn liedjes gaan over de liefde. Ja, er is zelfs in Armenië een museum van de zanger gemaakt. Van Charles Aznavour. En daar kun je dan zeg maar de hele geschiedenis bekijken van deze bekende zanger. We gaan een liedje draaien. Misschien wel een van de mooiste.

0: Ja, speciaal voor de Franse leraar Pepijn draaiden wij Charles Aznavour en Formidable.
1: Dit is de dagtopper.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
5: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
4: Dat klinkt goed.
5: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
4: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
5: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarende van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNNVARA De Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En de testvlucht van ruimtevaartbedrijf SpaceX, die gisteravond zou worden uitgevoerd met de raket Starship, is uitgesteld. Elon Musk, eigenaar van SpaceX, spreekt van een technisch mankement. Mogelijk volgt vandaag een nieuwe poging, aldus Musk. Het moet de 12e testvlucht van een Starship worden. Het gaat om een aangepaste versie van de raket die geschikt moet zijn voor langere ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen heen en weer naar Mars brengen. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Schakel maar in.
8: Van harte welkom.
9: Schakel maar in.
7: En geniet.
10: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
7: Gewoon lekker lang luisteren.
11: Wat zegt u?
9: Gewoon lekker lang luisteren.

0: stick because I'm stuck on you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: Alleen op vrijdag. Af en toe een liedje van Elvis Presley, hè. Op deze vrijdag Elvisdag, hè. Ja, hoor je af en toe een liedje alleen op vrijdag voorbij komen. Goed voor de wekker wakker. In Amerika, in de staat Tennessee, is afgelopen donderdag iets bijzonders gebeurd. Een man die ter dood was veroordeeld, die krijgt nog wat langer dan gedacht. Het gevangenispersoneel kon namelijk geen geschikte ader vinden om de dodelijke vloeistof in te spuiten. Ja, er is wat, hè. Jongens, dan ben je helemaal voorbereid van, nou, het gaat gebeuren, ik ga vandaag weg. En dan lukt het niet. Ja, het gaat om Tony Kahoutas. Hij zou afgelopen donderdag zijn dood tegemoet gaan. Hij is 57 jaar, Amerikaan. Hij werd ter dood veroordeeld voor een serie ontvoeringen en moorden in 1994. Nou ja, hij zat vast in een gevangenis in Nashville, in Tennessee, waar zijn executie zou plaatsvinden. Maar daar ging het mis. Medewerkers van de gevangenis die waren er een tijdje bezig om een ader te vinden waar ze de dodelijke injectie konden gaan neerzetten. Maar ja, dat is mislukt. En toen werd de executie afgeblazen. Ja, hij keerde terug naar zijn cel en later maakten de autoriteiten bekend dat het niet was gelukt om een reserveslang in een ader van de veroordeelde aan te brengen. Zo heeft het persbureau Reuters gemeld. Ja, dat is wel vereist. Want er zijn zelfs bij het doden van mensen die de doodstraf hebben gehad, daar zijn ook bepaalde regels voor. En de gouverneur van Tennessee die maakte ook bekend dat hij een jaar uitstel van executie krijgt. Ja, kan hij eventjes bijkomen. En dan kunnen ze eens eventjes goed kijken naar wat fotootjes om de geschikte ader dan wel weer te vinden. Ja, het is trouwens niet voor het eerst dat het misgaat bij de uitvoering van de doodstraf in de Verenigde Staten. Kahoutas is volgens Reuters zeker de 7e persoon die de executiedatum heeft overleefd. Ja. Goed, en in Portugal zijn een vrouw en haar partner aangehouden. Ze worden ervan verdacht dat ze de twee kinderen van de vrouw hebben achtergelaten. De twee Franse jongetjes van 4 en 5 jaar werden woensdag langs een landweg gevonden. Degene die de kinderen heeft gevonden zegt tegen de media in Portugal dat ze schreeuwend en huilend achter zijn auto aanliepen. Ja, die jongens vertelden ook dat ze waren geblinddoekt en iets moesten zoeken in het bos. Ze dachten eerst dat het een spel was. Ja, de 41-jarige moeder die is Frankrijk uitgegaan een week geleden met haar kinderen zonder dat iemand het wist. En daarna reed de biologische vader van de kinderen terug en die heeft toen aangifte gedaan van vermissing. Ja. En nog meer nieuws. Werknemers van de slijterijketen Gal en Gal die leggen vandaag het werk neer. De vakbond is ontevreden met het eindbod van de slijterijketen voor een nieuwe cao. Vooral in de regio's Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam blijven veel vestigingen van Gal en Gal gesloten. Bij de vorige actie ging het om 40 winkels. En dat zijn er dit keer 50 geworden. Ja, als de winkel denkt, zo zegt de vakbond, dat deze acties vanzelf al overwaaien, dan hebben ze het helemaal mis. Het is vandaag de boomplantdag in Guatemala. Het is de dag van de hereniging in Jemen. Het is vandaag ook in Martinique de afschaffing van de slavernij die daar gevierd wordt. En het is de dag van de biodiversiteit. Ja, de term biodiversiteit verwijst naar de mate van variatie in leven. Biodiversiteit op aarde verschilt afhankelijk van de regio's, de vele andere factoren en de ecosystemen. En ook de veranderingen in het milieu. En het is vandaag de dag van de praktijkondersteuner. Ja. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Die wordt altijd op deze dag gehouden. Aandacht wordt er extra gevraagd voor alle praktijkondersteuners en specialisaties hierin. Vooral ook voor de ouderen en voor de jeugd en voor mensen met dementie. En palliatieve zorg, en daar de praktijkondersteuner van, die komt vandaag in een speciaal plekje te staan.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Langstraat
1: FM. Erik op vrijdag.
2: Hi.
3: De back-to-back classic. De 90's hits met Erik van Vliet.
4: Erik van Vliet.

volgens mij zal het liedje van Queen toen straks ook al in een back-to-back classic. Dubbel. Ja. Maar dat geeft niet, want het was een mooi liedje. Forever. En nog maar een keer dan. De back-to-back classic. Twee jaren 90 liedjes achter elkaar. Ja, het is vandaag 22 mei. Het is vandaag de geboortedag van Danny Christian, de zanger. Ja, zijn eerste hit was Rosamunde. Dat was in 1975. Daarna heeft hij natuurlijk nog veel meer liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld Guus Later en de Masupulami. En ook Besame Mucho. Hij was ook organisator van het Slagerfestival. En heeft heel veel gedaan. En hij treedt nog steeds op, hè. Mocht je hem willen zien, aanstaande zaterdag, dan treedt hij op in Haaksbergen. Ja, moet je even opzoeken op de kaart. Daar is een benefietconcert. En mocht je dan niet kunnen, zondag is hij er ook bij de Zotte Zondag in Delfzijl. Daar is het Pinksterfeest. Dus mocht je denken van ik wil Danny Christian eventjes lekker live zien, dan kun je daar in elk geval heen gaan.

van de beste zangeressen ter wereld vind ik ze nog steeds, hoor. Oletta Adams. Samen met Tears for Fears en Woman in Chains. Ja, op deze dag trouwens in 1958 is er een bijzondere bruiloft. Want Jerry Lee Lewis die treedt in het huwelijk. Ja, het is niet zo bijzonder, zeg je. Nou, jawel, want hij treedt namelijk in het huwelijk met zijn nichtje Mira. En dat meisje, dat was 13 jaar, hè? Oh,

vreemde dingen zijn er gebeurd in de muziekwereld. Hè? Dat zie je maar. Hè? Jerry Lee Lewis had eerst de Great Balls of Fire. En toen bracht hij ook nog een keer Little Queenie uit. En trouwde die in 1958 met zijn nichtje van 13 jaar. Hè? Het is weer klaar op deze vrijdag. Het is bijna weekend, jongens, dus nog even doorzetten.

0: Het is weer mooi geweest.
1: Nou, vandaag is er weer veel te beleven. Hè. Zo dadelijk Langstraat lang uit met Irie Dankers, onze chef. En vanmiddag is er natuurlijk de middageditie van Rijn Roosendalen, de middagmix. En Anton is er ook met Anton. Hij is voor zes te klaar. Hè. En al die DJ's die ik noemde hebben komend weekend ook echt weekend. Ik niet, want ik ben er gewoon morgen weer. Tot dan.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Israël heeft de gevangen genomen opvarenden van de Global Sumud Flotilla gemarteld, stelt journalist Gijs Sanders van BNN-Vara de Marker in een video op LinkedIn. Hij maakte een documentaire over de vloot en is ook opgepakt. Er zouden tientallen mensen botbreuken hebben opgelopen. Ook zijn er volgens Sanders 4 meldingen gedaan van verkrachting door Israëli's. De Nederlandse activisten en journalisten van de Global Sumud Flotilla komen vanmiddag aan op Schiphol. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is na 8 dagen gestopt, meldt de gouverneur van het eiland. De autoriteiten gaan ervan uit dat de man die sinds vorige week vermist werd, overleden is. Daarmee is het formele onderzoek afgerond. De vermiste man, een 50er die Erik heet, was een ambulanceverpleegkundige die op Saba was om te werken voor Defensie. Hij werd op 13 mei voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Koopwoningen waren in april gemiddeld 4,3% duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In maart lagen de huizenprijzen nog 5% hoger dan diezelfde maand vorig jaar. De afzwakkende stijging van de huizenprijzen hangt samen met het zogeheten uitponden van woningen. Daarbij verkopen beleggers huurhuizen, mede door strengere regels op de huurmarkt. Door die verkoopgolf neemt het aanbod van koopwoningen toe. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
2: Flex Estate. Own your deal.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl. Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
17: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
18: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
19: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
20: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
23: Gewoon lekker.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. En bankmedewerkers van ING die dit jaar gedwongen moeten vertrekken, lopen flink wat pensioen mis. Het kan gaan om duizenden tot wel tienduizenden euro's. ING schrapt dit jaar 950 banen. Ontslagen medewerkers hebben geen recht op compensatie voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat bevestigt een woordvoerder van de ING aan de NOS. ING wijst op het sociaal plan waar recht op compensatie niet in is opgenomen. Wel onderzoekt de bank nu wat er toch nog mogelijk is. Het weer? Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
14: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
13: Klinkt goed.
14: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
17: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
18: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
19: Ah, mijn rug.
20: Beweeg.
19: Hé, wat? Huh?
20: Ik ben het. Je rug.
19: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
21: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
22: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
23: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
24: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
25: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
26: Schakel maar in.
27: Van harte welkom.
28: Schakel maar in.
26: En geniet.
29: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
26: Gewoon lekker lang luisteren.
30: Wat zegt u?
28: Gewoon lekker lang luisteren.

I'll Never Be Maria Magdalena. Ja, wat een plaat is dit, ja. Ja, dan moet ik ook eerlijk zeggen. Ik was vroeger helemaal verliefd op deze jonge dame. Ja, dat was eigenlijk... mijn kamer ging vol. Sandra Cretu. Ja, ze heette toen Cretu, want ze was getrouwd met de producer van Faithless. Ja. I'll Never Be Maria Magdalena, 1985, een oude nummer in notering in de Nederlandse hitlijsten. Verkeersinformatie tussen knooppunt Zonzeel en de Boshof, precies te zijn tussen Oosterhout en Waspik, staat 8 minuten vertraging. En dan, ja, het mooiste bericht van deze dag. Het is 21 graden.

0: Your husband is coming.
1: Your husband is coming. Dus dames, let op. Kijk uit wat je doet. Ja. Yo, de Ray. Wat een heerlijke plaat overigens.
2: 100% voor jou. Info. En hits.
1: Erik Dankers. Zometeen gaan we het even hebben over een trekker-trek hier in de omgeving. Altijd heel leuk. Maar voordat het zover is, nog heel veel leuke muziek. We gaan het straks ook nog hebben over RKC Waalwijk. En nog meer. Wat nog meer dan? Ja, over mantelzorg. Ja.

We gingen terug naar de Zero's met Mojo en Lady. Zometeen trek. Maar eerst nog even de man van... Ooit deed hij het samen met Heidi Klum. Ja, ken je nog het modelletje uit Duitsland? Maar nu niet meer. We gaan terug naar 1991. Samen met Seal. It's a future love paradise.

0: Seal en Future Love Paradise. Ja, we gaan even naar Elshout, want daar zit Sjaak klaar. Goedemorgen, Sjaak.
1: Goedemorgen, Sjaak, ja.
0: Ja, Trekker Trek spektakel in Elshout op 23 mei. En dat is morgen.
1: Ja, dat klopt precies.
0: Ja, wat Trekker Trek, dat is, ik ben geen boer, een trekker met een hoop gewicht erachter en dan zo ver mogelijk proberen te poelen.
1: Ja. 100 meter moeten gereden worden en dan wie het beste komt, die is winnaar.
0: Oké.
1: Okay. Twee wedstrijden.
0: Ja.
1: S'morgens en s'middags. En dan aan het eind worden de meters opgeteld en wie het meeste aantal meters getrokken heeft, die heeft gewonnen.
0: Oké, okay, maar het is wel verschillende zwaartes, toch?
1: Ja, zeker. We zitten werk met gewichtklassen van een ton meer. Dus trekkers die wegen dan bijvoorbeeld beginnen met 2,5 ton. De volgende klasse is 3,5 ton. En dan wordt de sleepwagen op aangepast.
0: Mm-hmm.
1: Dus die wagen die wordt steeds zwaarder en dan gaan we tot de 11 ton toe.
0: Dat zijn wel hele grote trekkers, of niet?
1: Dat zijn grote trekkers, zeker, zeker.
0: Oké, maar die zie je eigenlijk bijna nooit nergens rijden, of heb ik dat verkeerd?
1: Ja, wel loonwerkers, hè. Loonwerkersklasse noemen we dat.
0: Oh ja, wacht even. Ja, ik snap hem. Hoe laat gaan jullie beginnen trouwens, morgen vroeg?
1: Morgen gaan we beginnen om 11 uur in verband met de drukte. We hebben meer dan 200 deelnemers, dus het wordt een zeer drukke dag.
0: Oké, maar dat is best veel, 200.
1: Ja, dat is veel. Normaal zitten we altijd rond de 150, 160. Nou, van het jaar, omdat we het nou elk jaar gaan doen, is de animo groter. Dus nou hebben we meer dan 200 zelfs. Dus,
0: Oké, maar dat is allemaal bij jullie uit de buurt, of?
1: Ja, ze komen Kaatsheuvel, zelfs uit Ulicote, België komen er een paar. Ja, ze komen best van weg. Hier uit de buurt is het vrij rustig. Maar ja, hier zitten ook weinig boeren meer die daar animo voor hebben. Dus ja, er komt ook automatisch minder deelnemers. Dus ze komen echt allemaal van verder af.
0: Oké, okay. Ja, Kaatsheuvel, daar zitten de winnaars, denk ik, of niet?
1: Ja, nou, dat denken ze wel, maar dan zullen ze morgen zien dat het toch anders is.
0: Oké,
1: okay, zeg maar.
0: Ja, nee, ik kom zelf uit Kaatsheuvel vandaag.
1: Oké. Okay.
0: Dus, oké. Okay. Maar het is niet alleen trekker-trek, er is ook natuurlijk een hapje en een drankje en een feestje.
1: Ja, hapje en drankje, er is van alles gereden. Er staat een grote feesttent bij, daar van alles te halen is. En s'avonds aanvullend een mega pudding party erachteraan.
0: Een mega pudding party zonder bier, denk ik.
1: Misschien wel, want ik denk dat we meer water gaan doen, want het wordt erg warm, dus dan is bier niet goed, hè?
0: Nee, ja, nou volgens mij wel. Goed om de dorst te lessen. Hou je daar ook rekening mee mogen dat het zo warm kan worden?
1: Ja, zeker. Dat wordt bij de horecaafdeling. We hebben een trekker-trekploeg, dus wij doen de trekker-trek en we hebben een horecaploeg en die regelen de tent, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus daar hebben wij verder zo weinig mee van doen.
0: Oké.
1: Okay. Maar dat wordt aangedacht.
0: Ja, in ieder geval de buren van de brandweer en Jeroen Verzels komen langs, zag ik.
1: Ja, zeker. Een mooie optreden s'avonds dus.
0: Ja, lekker even
1: wat heren. Wij zijn eens meemaken.
0: Ja. Gratis entree of is het betaalde entree?
1: Nee, het is betaald entree, tientje per bezoeker.
0: Mm-hmm.
1: En dan kinderen onder de 12 zijn natuurlijk gratis.
0: Ja, daar hoef je ook niet voor thuis te blijven, toch? Voor een hele
1: nee,
0: dag.
1: Precies. Nee, tientje is zeker niet de hoofdprijs. Er zijn al wel wedstrijden waar je gewoon 15 of 17,5 uur voor moet betalen. Maar
0: yeah,
1: wij proberen het dan een beetje laagdrempelig te houden. Dus dat vinden de mensen ook, worden er ook door getriggerd om toch te gaan. Hè?
0: Ja.
1: En we hebben super weer, dus...
0: Ja, dat is sowieso waar. Zonder brand meenemen, waar kunnen de mensen naartoe komen? Want ja, Elshout is niet zo heel erg groot. Dus ik denk als je richting Elshout rijdt, dat het al wel aangegeven staat. Maar waar is het ongeveer?
1: Het is op de Dekkersweg langs het voetbalcomplex. En daar doen we het al jaren. Dus al de gegaden die er ooit geweest zijn, het is op dezelfde plaats waar wij al jaren daar doen. Dus, maar op Dekkersweg, naast het voetbalveld.
0: Oké. Okay. Sjaak, dankjewel voor je tijd. Ga ervan genieten. En in de avond buren van de brandweer en Jeroen Verzels. En dan gaan we een klein voorproefje op doen. Dankjewel, veel plezier.
1: Goed zo. Hoi. Dankjewel. Dank je. Hoi, hoi.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons info@langstraatmedia.nl.

laatste stukje van deze plaat is gewoon helemaal geweldig, hè? Helemaal a cappella gehaald. Ja, ja. The Talking Heads en Road to Nowhere. We hebben nog 3 minuten vertraging staan op de A59 tussen Oosterhout en Waspik. En de temperatuur buiten. Ja, zullen we het maar gewoon gaan zeggen. Het is lekker. Het is warm. Het is 22 graden. En we gaan vandaag zo naar de 26, morgen 29 graden. Dus hou daar ook een beetje rekening mee. En zometeen Lucas Paulides met het lokaal en het regionaal nieuws. En nu moet ik stil zijn. Let maar op.

Ja, sommige mensen worden helemaal niet blij van Jess Glynn. Maar goed, de muziek is heerlijk. We hebben ook nog een jarige vandaag. Ja, hij wordt zou vandaag 102 zijn geworden. Maar op 1 oktober 2018 overleden. Maar hij heeft wel wat hele mooie muziek achtergelaten. Wie? Charles Aznavour. Hier is She.

0: Aznavour. Hij zou vandaag 102 zijn geworden, maar in 2018 overleden op 1 oktober. En ja, hoe mooi is het dan om nog een plaat te draaien van deze chansonzanger Charles Aznavour.
1: 100% voor jou. Langstraat
0: FM. Ja, en af en toe moet je luisteren. En als je niet luistert, dan gaat het niet goed komen. Nee, ook dat. Uit een film, ja. Ja, uit een film. Hier stelt Elmo's Fire.

0: Zo, mensen in Nijkerk, helemaal niet blij geworden met een bepaald persoon daar. Maar die heeft even de hele buurt bij elkaar lopen krijgen. Maar goed, maakt niet uit. Van de titelsong van de film St. Elmo's Fire, je hoorde John Parr. Ja, en ik moet heel eerlijk bekennen, volgens mij heb ik die film nog nooit gezien. Wat ik wel gezien heb, is gisteravond Lucas Paulides hier in de studio. Ja, het was vol gisteren met de podcast opnemen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nee, dat klopt. We hadden onze laatste reguliere aflevering vanuit de studio en van het seizoen. En nou gaat voor ons heel voorzichtig de zomerstand beginnen. Maar dat deden we in stijl. En we hadden inclusief Richard van der Venne. Die eventjes nog even een uurtje langskwam. En dat was een soort. Dat was gewoon eigenlijk een afscheidsinterview. Hè, want dat heeft hij dus gisteren nou definitief bevestigd. Zijn carrière bij RKC zit erop. En goed, daar hebben we met z'n allen even op teruggekeken en bijgepraat en een afscheid genomen.
0: Ja.
1: En dat betekent ook dat de zomerstop kan gaan beginnen.
0: Ja, hij zat wel op zijn praatstoel, hè?
1: Ja, nee, maar Richard is sowieso een topgozer. En ik denk, weet je, het is een oprechte jongen. Die ook gewoon tot bepaalde manier, hoe moet dat zeggen? Ja, ja, hij is heerlijk, hij vertelt graag en hij neemt mensen ook denk ik wel graag mee. En ik denk ook dat dat is waarom mensen hem heel erg waarderen als voetballer. Dus dat eigenlijk. Dus ik was het was fijn om hem te gast te hebben en op die manier afscheid te nemen.
0: Ja, laatste van dit seizoen. Hoe kijken jullie terug op het afgelopen seizoen?
1: Nou, kijk, al met al was het denk ik een zware bevalling. Vooral denk ik als je de eerste half jaar was gewoon niet heel fraai. Eerlijk gezegd best wel matig. En het heeft lang geduurd zodat er een beetje lijn te ontdekken is geworden. Uiteindelijk draai je het nog wel om.
0: Mm-hmm.
1: En loop je richting de play-offs, loop je nog wel op zich naar een goed niveau toe. En dat je uiteindelijk in de play-offs niet promoveert, dat iedereen denk ik wel verwacht. En dat is ook niet de grootste ramp. Ik denk bij mij overigens ook wel het gevoel dat ik blij ben dat dit seizoen erop zit. Dat RKC weer een stapje extra kan gaan maken richting volgend jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dat ze het dan weer opnieuw gaan proberen.
0: Oké, voor volgend jaar. Volgens mij zijn ze nog nooit zo vroeg geweest met nieuwe spelers aan het trekken.
1: Nou ja, kijk, dit is natuurlijk een nieuwe situatie. Je weet vrij ver van tevoren, weet je, dat je waar je speelt, wist je natuurlijk vorig jaar ook wel. Alleen, en je hebt nou al een tijdje eenzelfde technisch directeur. En heel veel contracten lopen af. Ja, en dat is natuurlijk wel fijn, anderzijds. Want dat betekent ook dat je van heel veel jongens makkelijk afscheid neemt. Die misschien ook wat duurder zijn dan wat je eigenlijk op gerekend hebt. En zo zijn er heel veel contracten die aflopen. En Bernard is goed gaan zoeken. En wat dat betreft zijn de signalen wel heel goed. En ook als je ziet wat voor spelers er gehaald worden, dan durf ik niet te klagen. Dus dat klopt als een bus.
0: Oké, ja, je zegt niet te klagen. Noem eens wat.
1: Nee, ik zeg niet te klagen, juist niet te klagen. Want als je ziet dat je nou al die jongen van Den Bosch, Pijs, die volgens mij van Leeuwen,
0: mm-hmm.
1: Binnenhaalt. Ja, dat is gewoon een jongen die kan kant en klaar op nummer 10 spelen in de KKD, zeg maar, een subtop. Als je ziet dat Jordy de Wijs terugkomt naar Waalwijk, ja, een ervaren jongen centraal achterin. Hey, wacht eens even, dat is lang geleden. Kijk, en zo zijn er toch wel zo lijkt het er toch al wel zo zijn. Trouwens ook nog inderdaad die nieuwe keeper, of die keeper van Jong PSV,
0: mm-hmm.
1: Schiks heet die, ik ben zijn voornaam heel even vergeten. Maar ook wel weer een jongen van, ik denk, wacht eens even, hier spreekt nou ambitie uit. We gaan maar aan de bovenkant van de KKD mee willen doen. Of we willen in ieder geval een serieuze poging doen. Het waren NAC nog aan het bijkomen is van de degradatie, waar Willem II nog aan bezig is om misschien de Eredivisie in te gaan. Kunnen wij als beleid maken? En je zult het op die manier moeten doen en proberen de rest te verrassen.
0: Ja, maar normaliter was bij RKC altijd dat het een beetje op het laatst van de transferperiodes was dat er wat nieuwe spelers kwamen. Zo bedoelde ik het eigenlijk.
1: Nee, maar dat klopt. En waar daaraan vasthangen, dat komt natuurlijk omdat je nu weet en waar je speelt, weet je al vrij vroeg. Je positie is anders, zeg maar. Als in de Eredivisie ben je toch achteraan in de keten. Voor de pool spelers die in de Eredivisie willen spelen. En in de KKD zit je toch vooraan in de keten voor spelers die in de KKD kunnen spelen. En je wint het wat dat betreft gewoon tegen een heel groot gedeelte van de rest van de competitie. Qua faciliteiten, qua club en qua kans om ooit nog eens een Eredivisie te spelen. Ja, dus dat is voor spelers interessanter.
0: Faciliteiten daar, dat is gewoon een dikke profclub, RKC.
1: Nee, zeker daarom. Dus dat helpt gewoon enorm. En het is ook een vorm van beleid. Hè. Je kunt voor dat extra paar procent betere speler, kun je ook tot eind augustus wachten. Maar ja, dan zie je misschien afgelopen jaar. Als je te lang wacht met het team vormen voordat het gaat lopen, dan is de achterstand niet meer in te halen.
0: Nee. Dat klopt. Daar heb je ook weer gelijk in. Oké, op naar het volgende seizoen. 2 augustus, voor de mensen die het nog niet weten, is de open dag.
1: Dat klopt, ja. Dan is de afscheidswedstrijd van Michiel Kramer. Ja. Daar hebben we nog niet zoveel over meegekregen. Dus misschien dat komt dan nog wel.
0: Nee, daar zijn ze heel druk achter de schermen mee bezig.
1: Oké, nou goed, dat komt dan allemaal nog. En dan volgens mij uit mijn hoofd 6 of 7 augustus, dan gaat de competitie alweer beginnen een week later.
0: Ja, en die duurt heel lang.
1: Ja, dat is mooi, man. Dat is mooi.
0: Tot juni, hè?
1: Ja, dus in principe, hij zou 14 mei afgelopen kunnen zijn, hè? Als je kan, natuurlijk. Maar als je ook nog play-offs moet spelen en je haalt de finale, dan ben je tot 6 juni bezig.
0: Maar wij zijn 14 mei klaar en dan kunnen we ons op gaan maken voor een nieuw jaartje Eredivisie, toch?
1: Ja, daarom. Daar gaan we wel voor. Maar zo niet, dan moet het op 6 mei gebeuren. Ergens in een uitvak. Maar dat is niet erg. Dat komt helemaal goed.
0: Ergens in een uitvak, oké. Lucas, dankjewel in ieder geval voor je tijd. En ja, sowieso ergens in ieder voor jullie tijd. Hoe laat komt die vanmiddag online?
1: Ik denk rond een uurtje of 12. Maar het ligt er een beetje aan hoe druk onze Timmeke was volgens mij daarmee bezig.
0: Ja.
1: Dus ergens vandaag komt die nog online.
0: Oké. En voorspelling voor volgend jaar?
1: Daar ga ik niet aan beginnen. Ik ga lekker vakantie houden, Erik.
0: Ja,
1: en dan gaat lekker die voorbereiding daar is doorlopen. En dan zien we straks in augustus, zien we vanzelf alweer wat er staat, wat de tegenstanders gedaan hebben. Wie er eigenlijk allemaal wel en niet degradeerd en gepromoveerd is. Dan hebben we ook alweer een WK achter de rug. En dan zien we het allemaal wel weer. Maar voor nu is het vakantie. En dan heb ik eigenlijk ook eerlijk gezegd, nou, dit seizoen al een heel klein beetje zin in.
0: Okay.
1: En WK komt eraan. Prachtig.
0: Ook dat nog, ja. Ga je straks nog even naar Kim toe?
1: Wat, straks?
0: Even naar Kim toe. Ze is jarig vandaag.
1: Kim?
0: Ja, Kim Holland.
1: Oh. Ja, dat is voor jou, Erik. Dat laat ik jou over.
0: Lucas, dankjewel weer voor je tijd. Ga genieten ook een beetje van je vakantie, hè, die er nog aan gaat komen.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het einde van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor de Verenigde Staten, zegt de Amerikaanse buitenlandminister Rubio. Cuba zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sloot hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. De Canadese provincie Alberta gaat stemmen over onafhankelijkheid. Het referendum, dat niet bindend is, vindt plaats in oktober. Separatisten haalden na een maandenlange campagne meer dan 300.000 handtekeningen op met een burgerinitiatief. Een petitie waarin staat dat Alberta bij Canada moet blijven, werd meer dan 400.000 keer ondertekend. Peilingen laten consequent zien dat ongeveer een derde van de inwoners van Alberta voorstander is van zelfstandigheid. De eerste maanden van dit jaar pakten iets minder mensen het vliegtuig dan het jaar ervoor, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In totaal reisden 16,2 miljoen passagiers van januari tot en met maart met het vliegtuig van en naar een van de Nederlandse luchthavens. Het is voor het eerst sinds de coronapandemie dat het aantal vliegtuigpassagiers daalde. De afname komt door het winterse weer, maar ook de oorlog in het Midden-Oosten speelt een rol. Het weer. Het is overwegend zonnig met middagtemperaturen van boven de 20 graden. Er waait een zwakke zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Mag.
10: Wat mag?
11: Je weet wel Mac.
10: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt Eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
17: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
19: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook.
20: Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat.
21: Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
22: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Ah, mijn rug. Beweeg. Hè? Wat? Huh? Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
25: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
28: Schakel maar in.
29: Van harte welkom.
30: Schakel maar in.
28: En geniet.
31: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
28: Gewoon lekker lang luisteren.
32: Wat zegt u?
33: Gewoon lekker.

Give Me A Break, de dames van de Richie Family. Ja, van andere hoesjes staan ze overigens met rollerskates en hele strakke pakjes. Ja, dat is in dit hoesje in ieder geval niet. Maar goed, die weet ik dan weer toevallig. Verkeersinformatie op de A2 tussen Culemborg en Waardenburg. 7 minuten vertraging. En op de A27 tussen Nieuwendijk en Industrieterrein Avelingen. 8 minuten vertraging. En dan... Het is inmiddels 23 graden in de Langstraat. En het wordt er vandaag zo'n 26, morgen 29. En zondag gaan we naar de 28 graden met wat bewolking. En maandag weer lekker zonnig 29. En nu tijd voor Suzanne Freek.

0: Ik ontmoet je halverwege. Ja, halverwege, Suzanne en Freek. Dat is eigenlijk wel een heel leuk bruggetje om even naar het volgende onderwerp te gaan. Want ja, daar gaan ze ook starten halverwege op de helft. Maar ze starten ook gewoon vooraan, 40 kilometer en 80 kilometer. Ja, de Kennedy-mars van de Langstraat. Aan de telefoon heb ik Sjoerd Homminga. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Ja, de voorzitter van de Kennedy-mars.
1: Yes.
0: Ja, en weet de voorzitter waar hij aan begonnen is?
1: De voorzitter weet waar hij aan begonnen is. In het verleden heb ik 10 jaar ook in het bestuur gezeten van de 80. En heb daar in 22 afscheid genomen. Dus de laatste 4 jaar heb ik daar niet aan deelgenomen. Maar ik weet wel wat er op mijn bordje komt, ja.
0: Ja, ja, vorige week, zeg je goed, vorige week was er een bijeenkomst voor vrijwilligers en pers om ja, het een en het ander alvast te gaan vertellen van de Kennedy-mars. Ja, er zijn wel wat dingen veranderd.
1: Ja, we moeten zeker dingen veranderen. Ja. De stekker is er niet voor niks uitgetrokken vorig jaar. En wij moeten dit jaar gewoon slimme keuzes maken, zodat we een evenement kunnen gaan maken wat ook weer een lange toekomst heeft. Dat is ons hoofddoel. En slimme keuzes, ja, daarmee gaan wij mensen soms teleurstellen. Daarmee gaan we mensen heel blij maken. Maar ons hoofddoel is een Kennedy-mars in 2026.
0: Ja, en die gewoon helemaal moet lopen zoals het moet lopen. Geen gekke dingen, gewoon een Kennedy-mars met veel gezelligheid onderweg.
1: Juist. De magie uit het verleden behouden en daar aangekoppeld de slimme dingen.
0: Ja, maar de tocht zelf gaat ook veranderen, want jullie gaan in Lussen lopen.
1: Ja, dat is een van die slimme keuzes. In het verleden waren er vier hoofdposten. Mm-hmm. Wij gaan nu werken met 1 hoofdpost in Waalwijk. En die post gaan we met de Kennedy-mars 3 keer aandoen. We beginnen net zoals in het verleden richting Drunen, Vlijmen, Haarsteeg, Elshout. Dan komen we weer terug in Waalwijk. Dus dan bezoeken we na 30 kilometer de eerste keer de hoofdpost. Dan gaan we naar Waspik, komen via Strandkapelle weer terug. Dat is ongeveer een ronde van 20 kilometer. En als laatste gaan we dan nog een keertje naar
0: Kaatsheuvel-Loon-op-Zand.
1: Ja, Loon-op-Zand, Kaatsheuvel-de-Moer. Dat is ook weer ongeveer 20 kilometer. En dan hebben we nog 8 kilometer als ereronde vanaf de hoofdpost terug naar het centrum. Want de start in het centrum, dat was voor ons eigenlijk een gegeven. En daar hebben we de afgelopen maanden ook heel veel tijd en energie al in gestopt om dat weer mogelijk te gaan maken.
0: Ja, en de les en draai die is ook nog steeds aanwezig?
1: Ja, alleen die komt dan net andersom. Want we komen dat laatste stukje ja, net iets anders aanlopen.
0: Ja, maar dat maakt niet uit. Maar hij staat er wel.
1: Hij staat er wel, ja.
0: Ja, in het centrum ook het een en het ander veranderd. Of gaat er wat veranderen? Het is ja, geen groot feest meer.
1: Nee, op de zaterdagavond hebben wij geen feest. Dit jaar zetten we echt de lopers centraal. Dus alles wat we organiseren is voor die lopers. Het feest niet. Misschien kunnen we daar volgend jaar weer naar kijken. Maar dit jaar ja, is een van de keuzes wederom. En in het centrum hebben we een stukje crowdcontrole op de terrassen op zondag. Om het daar ook niet te druk te laten maken. En de indeling zal ook anders en luchtiger zijn dan in het verleden. Geen catwalk, helaas. En dat doet ons soms ook heel pijn. Mm-hmm. Maar dat is een van de eisen vanuit brandweer en politie om het wel mogelijk te maken in het centrum.
0: Ja, want heel veel mensen die snappen, die willen het niet snappen of die snappen het niet. Maar het heeft heel veel te maken allemaal met veiligheid, veiligheid en nog eens veiligheid.
1: Dat klopt helemaal.
0: Ja, ja, en die regeltjes die worden ieder jaar weer aangescherpt en aangescherpt. Daarom vallen op dit moment ook heel veel festivals om. Ook qua kosten en qua extra inhuren voor veiligheid. En ja, daar word je echt niet vrolijk van.
1: En dat is een groot gedeelte van het budget en de begroting.
0: Ja, maar in ieder geval de start en de finish in ieder geval wel weer terug in het centrum. Maar er is een maximaal aantal inschrijvingen dit jaar. Om het
1: ja,
0: een beetje
1: ook
0: te
1: die veiligheid weer. Ja. Weer die veiligheid. En ook, wij moeten gaan oefenen met ja, de hoofdpost die dan 3 keer aangedaan wordt. En dan zou het dus kunnen zijn dat lopers die nog in de tweede ronde zitten en alweer gepasseerd worden door lopers uit de derde ronde. Dus het aantal maximum deelnemers dit jaar voor de Kennedy-mars is 1500. En daarnaast willen we nog steeds promoten dat ook ja, mensen die dat toch te veel vinden toch deel kunnen nemen en hebben we een halve mars van 40 kilometer. En die staat op zondagochtend in het centrum.
0: Ja.
1: Loopt dan eerst naar de hoofdpost en daarna het rondje Loon op Zand, Kaatsheuvel, De Moer. En dan weer terug naar het centrum.
0: Ja, ook dat. Vanaf wanneer kunnen de mensen zich in gaan schrijven?
1: Vanaf maandag 15 juni gaan wij starten met de inschrijving. En 1500 vol is vol. Het klinkt heel hard, maar dat is een keiharde keuze voor dit jaar.
0: Ja, voor veel mensen ook even handig. Schrijf je eigen in op de nieuwsbrief. Dus even een klein tipje van, stiekem tipje van Erik.
1: Ja, dat klopt. De nieuwsbrief. En daar kun je vinden op www.dekennedymars van de Langstraat. En dan krijg je als eerste ook te horen hoe laat exact de inschrijving open gaat.
0: Ja, hoeveel dagen nog?
1: Vorige week bij de presentatie was het exact nog 3 maanden en dan was het voorbij. Het aantal dagen heb ik vandaag niet zo op mijn hoofd, maar het schiet aardig op.
0: Ja.
1: En met dit weer gaat het ook kriebelen bij iedereen, want ja, mooi weer, goed trainen dit weekend, hartstikke top.
0: Maar ik hoop niet dat het zonnig weer wordt met de Kennedy Mars, want dan wordt het beetje te warm.
1: Dat is een beetje zeker op de zaterdag en zondag, maar vandaag is het fantastisch weer om te wandelen.
0: Ja, dat is enige wat zeker is. Wat kunnen de mensen nog meer gaan verwachten?
1: De mensen kunnen verwachten, of een van de grote verschillen is dat wij het aantal doorloopposten, de kleinere posten, iets minder doen, met name in de eerste en de tweede lus.
0: Mm-hmm.
1: Daar worden de afstanden tussen de doorloopposten iets groter. We gaan daar iets meer gezond neerzetten. En niet alleen maar koeken en een lopend buffet, maar gezondere keuzes. En wat we heel belangrijk vinden is dat we gewoon heel goed samenwerken met iedereen die maar iets te maken heeft met het welslagen van dit evenement. Dus de horeca, zowel in Waalwijk als in Drune, als in Kaatsheuvel, maar ook al die vrijwilligers, ja, daar moeten wij het gewoon van hebben. En die hebben het heel hard nodig.
0: Ja, want daar zijn jullie dus ook nog naar op zoek, naar vrijwilligers.
1: Ja. Inmiddels zijn er 325 geregistreerd al, dus het gaat heel erg goed. We hebben er ongeveer een 4500 nodig. Dus we zijn nog steeds op zoek naar mensen die even mee de schouders eronder willen zetten dat weekend. Maar ook daarvan hebben we het vertrouwen dat dat zeker gaat lukken.
0: Ja, en waar kunnen die mensen zich inschrijven?
1: Ook weer op diezelfde website. Wij doen alles op één punt.
0: Alles op één punt.
1: Ja,
0: maar ook bestuursleden, die hebben jullie ook nog nodig, hè?
1: Ja, we zijn in gesprek met een aantal kandidaten, maar we zoeken ook nog steeds een bestuurslid communicatie en medisch.
0: Ja, en communicatie, dat is eigenlijk best wel leuk.
1: Dat is hartstikke leuk. Daar weet je alles van, denk ik.
0: Daar weet ik alles van. Het is nog precies te zijn 113 dagen, 8 uur, 37 minuten en 6 seconden.
1: Nou, top.
0: Sjoerd, dankjewel voor je tijd. En de schouders eronder en succes alvast.
1: Dat gaan we doen. En dankjewel, Erik.
0: Graag gedaan. Doei, doei.
1: Doei, dag.

Say Knowles, ja. Natuurlijk had hij zijn naam Beyoncé, maar ik vind het altijd wel leuk om het er even achteraan te zetten. The Green Light hoorde je. We gaan terug naar 1982. Langstraat FM. Met de Thompson Twins.

0: De Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: 1972, wat heb ik deze plaat vaak gedraaid. Op een of andere manier werd ik daar heel vrolijk van. The Les Humphreys Singers en Mexico, ja. We hebben ook nog wat verkeersinformatie voor je. Het is druk op de Brabantse wegen. Tussen Baarnenburg en de afrit Kerkdriel staat 4 minuten vertraging tussen de Waardenburg bij Zaltbommel. En de afrit Kerkdriel is ook een daar staat een flitser. Zeg ik dat goed? Nee, dat is... Oké, daar is daar staat wel een flitser. Dan op de A27 tussen Hank en Werkendam staat 22 minuten vertraging. Tussen Tilburg Centrum West en Moergestel op de A58 staat 4 minuten vertraging. Tussen Tilburg Centrum West en Ulvenhout staat 16 minuten vertraging. En op de A59 tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder staat 7 minuten vertraging. Ik denk dat er een heel hoop richting strand al gaan. 23 graden.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Miss Montreal met schuilen.

0: samen met Nelly Furtado. It's Anybody Out There. Ja, er zijn heel wat mensen buiten en met dit lekkere weer. Maar ik mag nog even lekker binnen zitten. Maar dat maakt niet uit, want we hebben een heel leuk onderwerp. En eigenlijk best wel een interessant onderwerp. We hebben Carola van de Grient aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, Carola, jij bent mantelzorgmakelaar.
1: Ja, klopt.
0: Wat een woord.
1: Ja, het is een verschrikkelijk woord.
0: Verschrikkelijk woord?
1: Dekt,
0: waarom?
1: Ja, het dekt ook niet de lading, zeg maar. Het klinkt erg commercieel en dat is het niet.
0: Oké, ja, dat is dan een heel positief puntje. Ja. Maar mantelzorg, heel veel mensen die weten ja, eigenlijk niet wat mantelzorg is. Wat mantelzorg betekent en wat er allemaal voor mantelzorg in de, ja, ik zeg het heel stom zeggen, in de aanbieding is.
1: Ja, nou, ik denk dat stiekem heel veel mensen mantelzorger zijn, zonder dat ze het weten.
0: Ja.
1: Je wordt het ook zomaar. Het is altijd een geleidelijk proces. Vaak, hè, vaak ben je goede buur of je bent een dochter of een kind of een zoon, het maakt niet uit.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaat het met hele kleine dingen. Je vader wordt bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. En in het ziekenhuis willen ze een contactpersoon hebben. En vervolgens ben je voor de apotheek de contactpersoon. En wordt er van je verwacht dat je met je vader naar het ziekenhuis komt. En ineens ben je mantelzorger. En dat is eigenlijk een functie dat op het moment dat daar een vacature voor komt, dat niemand daarop solliciteert. Het is een rol waarin je altijd aan moet staan. Er wordt ontzettend veel van je gevraagd. En als het bijvoorbeeld je partner is, dan denk je, ja, maar dit doe ik toch voor mijn partner. Maar daar wordt wel heel veel beroep op gedaan. En stel dat het je partner is, dan ben je 24 uur per dag ben je aan het zorgen en aan het ondersteunen en ja, hulp aan het bieden, waardoor je niet meer aan jezelf toekomt. Je kunt geen boodschap meer doen of je moet altijd alles plannen. En daar is heel veel hulp voor aanwezig, geregeld door de wetgeving. En die wetgeving die is ontzettend ingewikkeld. En daar kom ik om de hoek, zeg maar. Of daar zou je mij voor in kunnen schakelen. Dat er zorg of ondersteuning geregeld kan worden om de mantelzorger te ontlasten.
0: Ja.
1: En dan kun je denken aan bijvoorbeeld een huishoudelijke ondersteuning. Die we dan via de WMO, dat is van de gemeente, de wet maatschappelijke ondersteuning,
0: mm-hmm.
1: Kunt aanvragen. Dan kun je melding maken en dan komen ze op een keukentafelgesprek. En dan gaan we kijken naar hoeveel ondersteuning is er nodig en wat kan er allemaal nog meer.
0: Ja, maar dan zit jij daar ook bij?
1: Ja, nou, dat kan. Je kunt mij op verschillende manieren inzetten.
0: Mm-hmm.
1: Ik kan het allemaal uitwerken voor je en de stappen op papier zetten en dan kun je het zelf gaan doen. Ik kan de stappen gaan uitvoeren of ik kan bij keukentafelgesprekken aansluiten. Vaak zijn keukentafelgesprekken redelijk intimiderend, omdat we geld vragen van de gemeente voor de ondersteuning. En de gemeente denkt, ja ho ho, maar ik kan mijn geld maar één keer uitgeven. Dus je zit daar allebei met een ander doel.
0: Ja, maar
1: wel met hetzelfde belang, maar wel met een ander doel.
0: Ja, maar die gemeenten zijn op dit moment wel bezig om die knip helemaal dicht te gaan draaien. Of heel veel dicht te gaan draaien.
1: Ja, ja. En dat kunnen ze niet, maar ze proberen het wel.
0: Ja. Maar er zijn ook heel veel mensen die geen zorg willen.
1: Ja, dus
0: maar, wel meiden, maar wel nodig hebben.
1: Ja, ja. En dan, het is vooral, als mantelzorgmakelaar, zeg maar, kom ik eerst op kennismaking.
0: Mm-hmm.
1: En 9 van de 10 keer, eigenlijk 10 van de 10 keer, lukt het me om in ieder geval een eerste aanzet te gaan geven voor ondersteuning.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft te maken met vertrouwen en met elkaar in gesprek gaan. En iemand die echt geen zorg wil, gaat ook niet overstag. En dan is het de vraag, wie heeft hier dan de hulp nodig? Is dat dan de mantelzorger? Of is dat de persoon zelf? Of vindt de mantelzorger dat de persoon hulp nodig heeft? Dus dat is sowieso een ingewikkeld iets. En heel vaak tijdens een gesprek komen we daar echt wel aan uit. Omdat mensen soms zeggen, ja, maar zorg, het kost me geld. Of ik wil geen vreemden in mijn huis. Of, nou, dat hoeft ook niet. Dat kunnen we ook op een andere manier regelen. Dus er is echt heel veel wat we daarin kunnen.
0: Oké, okay, ja, maar ik heb wel een voorbeeldje. Ja, die willen dus echt, maar dan ook echt geen zorg. Die hebben zorg nodig, maar die willen dus echt geen zorg. Want die kunnen alles zelf, zeggen ze, maar dat kunnen ze helemaal niet.
1: Nee, en dan wordt het heel ingewikkeld. En dan is het soms wachten totdat er iets gebeurt waardoor het niet meer anders kan. Of bijvoorbeeld als mantelzorgmakelaar kun je ook in dat gesprek gaan kijken waar kunnen we nog ergens nog een ingang vinden.
0: Oké, okay, maar
1: dat is heel moeilijk om daar antwoord op te geven als ik de situatie niet ken. Mm-hmm. Maar ik zeg al, het is me nog nooit niet gelukt.
0: Oké, okay, maar dan heb je af en toe best wel heftige gesprekken ook.
1: Zeker, nee. En ik kom echt in de meest schrijnende situaties terecht bij mensen thuis, achter de voordeur. Waarvan ik denk, oh, hoe heb je het al die tijd zo vol kunnen houden?
0: Ja.
1: En dat maakt het werk van de ene kant heel mooi, omdat ik vaak snel kan handelen, waardoor dat er al iets van opluchting ontstaat. Of dat ze in ieder geval het idee hebben dat er iets gebeurt.
0: Ja, jij weet de wegen.
1: Ja, ik weet de wegen en de gemeentes kennen mij ook. En daar heb ik ook goed contact mee. En ook bij met bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld de diagnose Alzheimer of een andere vorm van dementie krijgt, dan heb je ook weer recht op een andere vorm van zorg. En die wordt via een andere wet geregeld. En ook daar komen keukentafelgesprekken en zul je in gesprek moeten. En ook daar kan ik bij ondersteunen of het overnemen een deel. Of ja, er zijn gewoon heel veel mogelijkheden.
0: Ja, maar die regeltjes, dat is het ergste, denk ik.
1: Die regeltjes die zijn verschrikkelijk.
0: Want die veranderen ook iedere half jaar, volgens mij.
1: Nou, en wel sneller ook soms.
0: Oké. Okay.
1: En dat is dus ook, hè, ik ben een mantelzorgmakelaar, ben je als je geregistreerd bent. En als je om geregistreerd te worden, moet je dus een opleiding volgen. Dat is een opleiding die duurt een jaar.
0: Mm-hmm.
1: Waarin dat je dus de wet en regelgeving gaat leren kennen, maar ook de snelle veranderingen, maar ook weet hoe je daar weer heel snel in terugkomt. Dus hoe je daar ook weer je voordeel uit kunt halen.
0: Oké, okay, ja. Ja, voor mensen die zoiets hebben van, ja, misschien kan jij ons wel helpen.
1: Ja.
0: Waar kunnen ze terecht?
1: Ze kunnen bij, ik heb een expertisebureau mantelzorg, mm-hmm. Code heet het. Mensen kunnen mij altijd bellen. Ik ben ook direct benaderbaar. Of mailen of via de website. En wat we dan altijd doen is eerst een kennismakingsgesprek plannen. En dan gaan we kijken wat is nu eigenlijk de vraag. Of is er überhaupt een vraag? Of daar kunnen we heel snel in schakelen. En in veel gevallen, 9 van de 10 gevallen, word ik vergoed door de aanvullende verzekering.
0: Mm-hmm.
1: En dat is dan de aanvullende verzekering van de mantelzorger. En dat wil niet zeggen dat precies de naaste is. Dat mag ook iemand zijn die zegt, nou weet je, ik doe ook wel eens iets voor iemand. Of het is mijn oma en je mag het van mijn verzekering doen. En dan gaat het van de aanvullende verzekering af. Dus geen eigen risico, daar zit het allemaal niet in. Er staat geld gereserveerd bij bijna alle aanvullende verzekeringen om mij in te zetten.
0: Okay.
1: Of een andere mantelzorgmakelaar.
0: Dus ja, heb jij familieleden die wat jij denkt zorg nodig te hebben of iets anders, ja, mogen ze jou bellen?
1: Ja, zeker.
0: Waar ze zelf, waar ze zelf niet uitkomen. Ja, waar ze zelf niet uitkomen, zo bedoel ik het dan.
1: Ja, mocht je ondersteuning nodig hebben omdat je naaste ontzettend veel aandacht nodig heeft of van je vraagt of waarvan de zorg eromheen heel veel vraagt, kun je altijd een beroep op me doen.
0: En schroom je niet en schaam je niet, want iedereen heeft het op een bepaald moment gewoon nodig.
1: Zeker, zeker. En het is, je doet jezelf tekort als je niet even gaat kijken van welke ondersteuning is er mogelijk en wat kan er gedaan worden.
0: Ja.
1: Want er is heel veel mogelijk. Alleen mensen weten de weg niet en worden snel ontmoedigd. En het is echt, ja, het is zo'n oerwoud van wet en regelgeving. je kunt het jezelf niet kwalijk nemen dat je daar niet doorheen komt.
0: Ja, die regelgeving des te maal drama volgens mij. Mm. Ja. Oké, Carola, dankjewel in ieder geval voor je uitleg en voor je tijd.
1: Heel graag gedaan.
0: En ik hoop dat je in de toekomst heel veel mensen kunt helpen toch de goede weg en de goede kant op te gaan.
1: Dat hoop ik ook.
0: En als ik je weer nodig heb, weet ik je te vinden.
1: Zeker.
0: Oké.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Doei doei.
1: Dag.
0: Fijn weekend.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor 49 euro per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna 130 euro. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Bijlmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het COA heeft nog geen oplossing voor het geval er ook vanavond niet voor alle asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel plek is. Pas aan het eind van de dag wordt duidelijk voor hoeveel mensen er eventueel elders opvang geregeld moet worden. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, vangt het COA alleen nog kwetsbare mensen op. Afgelopen nacht moesten daardoor zo'n 100 mensen de nacht doorbrengen in een sporthal in het Drentse Gieten. Cuba is een nationaal veiligheidsrisico voor Amerika, dat zegt buitenlandminister Rubio. Het zou een van de belangrijkste sponsors zijn van terrorisme in de regio. De mogelijkheid van een militaire interventie sluit hij niet uit. Ook president Trump heeft opnieuw dreigende taal richting Havana gesproken. Hij zei dat Amerikaanse presidenten al decennia lang hebben overwogen om iets aan Cuba te doen en sprak van een mislukt land. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
8: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
11: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
12: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
11: Oh ja?
12: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
11: Klinkt goed.
13: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld. Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
14: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
15: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
16: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
17: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
18: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
19: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
20: Mag.
21: Wat mag?
20: Je weet wel, Mac.
21: Hè?
20: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
22: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
23: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
24: Mensenrelatie, Radboud Visser.
25: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
24: Jazeker.
26: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
27: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
28: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
27: Help je mee?
29: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
30: Schakel maar in.
31: Van harte welkom.
32: Schakel maar in.
30: En geniet.
33: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
30: Gewoon lekker lang luisteren.
34: Wat zegt u?
35: Gewoon lekker

tickets anymore.

Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen

jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Het plan van het kabinet om mensen vanwege de hoge kosten door de oorlog in Iran deze zomer goedkoop met de trein te laten reizen gaat waarschijnlijk in op 21 juni. Voor €49 per maand kunnen mensen tot 1 september in de daluren met de trein. Dat kost normaal bijna €130. Dit plan kost 118 miljoen en dat komt uit fondsen met ongebruikt geld. Wel moeten de Eerste en Tweede Kamer nog akkoord gaan met een wijziging van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De man in de rolstoel die gistermiddag om het leven kwam op station Amsterdam-Belmer kwam op het spoor terecht door de aanzuigende werking van een passerende trein. De politie zegt dat hij te dicht bij het spoor stond en dat het om een ongeluk gaat. Een zelfmoord wordt uitgesloten. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en probeerden het 68-jarige slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs. Veel mensen waren getuigen van het ongeluk. Voor hen is slachtofferhulp ingeschakeld. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
13: Tja. Dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokkadox. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
15: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
18: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
21: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen.
22: Vaarwel, oude onderbroek.
21: Ich bin Andy Meister.
23: Verf jij je haar wel eens? WeColor is kapperskwaliteit haarverf voor thuis zo puur mogelijk. WeColor.com voor een natuurlijk resultaat. Vanaf nu bestel jij online jouw haarverf. WeColor.com voor gezond gekleurd haar.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. Volgens Polen zijn de 5000 Amerikaanse militairen die komen geen extra troepen, maar lossen ze de huidige af. De afgelopen dagen was er verwarring over het aantal in Polen. Eerst was er sprake van vermindering, later om uitstel en gisteren zei president Trump dat er meer gestuurd zouden worden. NAVO-chef Mark Rutte zei vanochtend nog dit te verwelkomen. Nu blijkt dat er in de praktijk weinig verandert en dat het aantal Amerikaanse militairen in Polen ongeveer gelijk blijft. Het OM verdenkt oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, ook van ontucht. Hij zou tussen 2005 en 2016 een veel jongere man tot seksuele handelingen hebben gedwongen. De 77-jarige verdachte werd half februari opgepakt en ontkent de nieuwste beschuldiging. Dinsdag is de eerste zitting en J. is volgens een advocaat daarbij aanwezig. Hij was van 1996 tot 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
8: Flex Estate. Own your deal.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
17: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
18: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
19: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
18: Klinkt goed.
19: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
20: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
21: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
22: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
23: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
24: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
25: Ah, mijn rug.
26: Beweeg.
25: Hé, wat? Huh?
26: Ik ben het. Je rug.
25: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
27: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
28: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker lang.

een ander bedenken dat het een tipradeplaat was en geen top 40 hit. The Cure en Friday I'm in Love. We kijken naar buiten, het is schitterend weer mensen. Het is mooi, het wordt een mooi weekend. Ook een mooie Pinksteren. Goed weer, dus dat betekent dat we alles aan boord hebben om vrolijk te zijn en dat leuks van te maken. De middagmix van vrijdag, de laatste alweer in de reeks van in deze werkweek. Op weg naar het weekend, nog één keer de middagmix tussen 2 en 3. Ja, maatje in muziek, ondergetekende Rijn Roosendaal. En je weet het, je kunt het allemaal gewoon volgen via DHB, via FM. Multimediaal zijn wij aanwezig. En je weet het, als je verzoekjes wil doen, dat kan via middagmix@langsdalmedia.nl of eventueel appen op 06 21 21 32 10. Dat zijn de kanalen waarop je kunt reageren. The Cure, tja, ze hadden 7 singles in de top 40. De grote hit was Lullaby, Why Can This Be Love en Close To Me. In Between Days, en zo kunnen we er even doorgaan. Maar Friday I'm In Love was een tipradeplaat, ja. Jouw middagmix, het goud van uiteraard de hits van nu. En uiteraard hebben we nog het weer. Eens kijken wat het weer gaat doen, want we hebben natuurlijk een warme week voor de boeg. En dat is mooi. We kijken in de top 40 van dit moment. Ook in de Frissende 50. De Frissende 50 staat er nog steeds nummer 1. Alex Warren en Fever Dream.

noodkreet van de Dijk. Je kan niet alleen, zo'n de jaren 80 te nodig hitjes in ieder geval. Dat hoor je hier terug in de middagmix hier op Langstraat FM op deze vrijdag. Deze zonnige vrijdag, mensen. Het is mooi weer. Er gebeuren veel dingen in deze wereld die niet eerlijk zijn. Als je dan kijkt, hoe kun je dat nou veranderen? Ja, door zelf misschien wel eerlijk te handelen, dat weet ik niet. Gaat dit show van Duin Holland de Noot. Is weer eens een keer wat anders dan Edda Dedication en Man Eater. En al die andere bekende hitjes van ze. Del Holland Notes, New Set The World Was Fair.

Levine en Complicated uit het jaar 2002. Sommige mensen zijn zo immens complex. Tja, en de liefde is helemaal ingewikkeld. En dan gebeuren allerlei vreemde dingen. Dat maakt het alleen maar nog complexer. Het verhaal van de Dietje volgens mij. Leidt ons weer naar het volgende. De smerige zaakjes. Het geld dat stinkt. Dirty Cash. De Avengers of Stevie V is terug hier in de Middagmix.

Avens of TVV en Dirty Cash. Het leidt ons naar het weerbericht. Eens even kijken wat het vandaag gaat doen. Vandaag schijnt de zon flink. Vooral in het noorden ontstaan stapelwolken. Maar het blijft vooral droog. De temperatuur loopt landinwaarts op naar zo'n 24 tot 26 graden. Aan zee is het rond het IJsselmeer een paar graden koeler.

vanavond is het nog lang aangenaam. Vannacht is het helder en bij weinig wind koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen is het zonnig en landinwaarts nog warmer met maxima tot 29 graden. Later draait de wind naar het noordwesten en koelt het af. Jouw middagmix, we kijken in de flitsende 50. Nieuwe single binnenkort verwacht van de Rolling Stones en In The Stars.

0: aankomende zaterdag in de lijst. De lijst komt de Flitsende 50. Deze nieuwe single van de Rolling Stones in The Stars. Nieuw album uitgebracht en ze gaan vrolijk verder. De heren zijn al op hoge leeftijd, maar dat mag allemaal niet boeien. Het klinkt allemaal nog steeds fris en ook deze single mag er zijn. Hè? Eens kijken of die gaat binnenkomen aankomende zaterdag in de Flitsende 50. We wachten het rustig af. Het leidt ons in ieder geval naar Laat ons snel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. Goede ideeën ervoor hebbende. Laat het mij maar weten. Je kan het op twee manieren kenbaar maken. Even mailen, middagmix, @langstraatmedia.nl. Of anders het even appen op 06-21-21-32-10. Wat hebben we vandaag in de pocket? Wel nu, het was in 1969, long time ago, de New South, de single The Games We Play uitbracht. Het was dus de enige single in de top 40. Het deed het 6 weken en haalde nog de 11e plaats. Net geen top 10 hit. En hij is natuurlijk overgedaan. En misschien dat je dat wat meer zegt. Het was in 1994 dat Inner Circle het ook nog een keer deed. The Games People Play. Je mag zelf bepaald wat je dat leuker vindt. Het origineel van Joe South en The Games We Play uit 1969. Of je Inner Circle met The Games We Play uit 1994 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Het origineel undercover, dat is wel duidelijk in elkaar steken. Joe South en de Games People Play uit 1969 was de inspiratiebron voor Inner Circle om het nog een keertje opnieuw te doen. Games People Play, het was in 1994 wel een redelijke hit in de top 40 in ieder geval. Jouw middagmix. Het goud van oud en aan de hits van nu. En als we het hebben over de hits van nu, dan hebben we het over de Flitsende 50. Die wordt weer uitgezonden elke zaterdag en elke zondag van 2 tot 5. En je kan stemmen op deze lijst.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Miss Montreal met Schuilen.

De collectieve liefde kan heel veel oplossen als het gaat om allerlei problemen en zaken in de wereld. Zeg daarna aan Ellen Hellison, We Got Love uit dit Brabant van 2019. Leidt ons weer naar het goud vanuit de jaren 70. Deze formatie hoor je niet heel vaak meer. Deze single is zo mooi. Lindisfarne, Run for Home.

Prince Samuel number one. Als heel laatste gedraaid, een klein stukje. Er is weer tijd, mensen. Het is bijna 3 uur. Dus dat betekent dat ik nog even moet afkondigen en je een mooie dag ga wensen. Maandag zijn we er weer. En tweede Pinksterdag is een keer een uitzending met 2 uur. Dan zijn we er vanaf 1 uur al. Van 1 tot 3, de middagmix met Rijn Roosendaal. Een lange uitvoering. Ideeën voor die uitzending, tot sneeuw in de koffer. Dan wat de markante 12 is, laat het mij maar weten. Met het maar door via Rijnet. Ja, middagmix, het langstadmedia.nl. Dat is uw adres. Nog eentje dan. Cheryl Fragile, Handle With Care. Deze dame moet je voorzichtig aanpakken, anders gaat het mis. Hey, tot maandag, dan weer in de middagmix. Hoi. Hey.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman, die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla, zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige vier Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. Het Rode Kruis zet 5 tenten neer bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat het zich zorgen maakt over het welzijn van de asielzoekers die daar wachten. De tenten zijn bedoeld om mensen te beschermen tegen de hitte en de zon en niet om in te slapen, dat zegt een woordvoerder. Sinds woensdag laat het COA alleen nog kwetsbare vluchtelingen binnen, omdat het aanmeldcentrum overvol is. Daarom zitten er buiten tientallen mensen. Zij krijgen van het Rode Kruis water en eten. Vanwege het Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Aan het begin van de middag stond er al 400 kilometer file. De grootste drukte is op de wegen richting Duitsland, rond Apeldoorn en bij knooppunt Leenderheide bij Eindhoven. Volgens de ANWB wordt het in de loop van de middag nog drukker als veel mensen richting campings en vakantieparken gaan. Vorig jaar was de vrijdag voor Pinksteren de drukste vrijdag van het jaar op de weg. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het radio nieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Flex Estate, de nieuwe standaard in vastgoed. Open biedingen, volledig inzicht, slimme tools en extra diensten. Met Flex Estate verkoop of verhuur jezelf. Of vergroot je jouw bereik naast je makelaar. Maak nu tijdelijk gebruik van gratis adverteren via flexestate.nl.
6: Flex Estate. Own your deal.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
16: Mag.
17: Wat mag?
16: Je weet wel Mac.
17: Hè?
16: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
18: Mac, geweldig lopen, gegarandeerd.
19: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
20: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
21: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
20: Help je mee?
22: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
23: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
24: Schakel maar in.
25: Van harte welkom.
26: Schakel maar in.
24: En geniet.
27: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
24: Gewoon lekker lang luisteren.
28: Wat zegt u?
29: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah. Langstraat FM. Info.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. Journalist Gijs Sanders van BNNVARA en zijn cameraman die door Israël werden opgepakt terwijl ze verslag deden van de Global Summit Flotilla zijn weer in Nederland. Ze werden samen met tientallen anderen gisteren door Israël vrijgelaten, waarna ze naar Turkije werden gevlogen. De overige 4 Nederlanders komen later vandaag aan op Schiphol. Alle boten die met hulpgoederen onderweg waren naar Gaza werden geënterd door de Israëlische marine en de opvarenden gearresteerd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is het aantal vermoedelijke besmettingen met ebola in Congo gestegen naar bijna 750. Besmetting met ebola is bevestigd bij 82 mensen, maar volgens WHO-topman Ghebreyesus is de epidemie in Congo veel groter. Hij noemt de situatie in het land zeer zorgwekkend en bestrijding van de uitbraak wordt belemmerd door onveiligheid en geweld. De organisatie stuurt extra mensen naar de provincie Ituri, het epicentrum van de uitbraak. En dan nog het weer. Het is zonnig, droog en warm. Alleen in het noorden komen wat wolken voor. Er staat weinig wind en het is 23 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
9: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
13: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
14: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
13: Oh ja?
14: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
13: Klinkt goed.
15: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
16: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
17: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
18: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
19: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
20: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
21: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
22: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
23: Mensenrelatie, Radboud Visser.
24: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
23: Jazeker.
25: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
26: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
27: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
28: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
34: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der K. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Oh yeah.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl.
11: Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
16: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
17: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
18: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
19: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
20: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
21: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform CRO. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: De beste route van werk naar huis.
1: Dit is van Zessenklaar.
0: Start de motoren. En dan vol gas. De Car Classic.

Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaa. Vanaf juni is de Valkenvoortweg in Waalwijk 5 maanden lang volledig afgesloten voor verkeer. De afsluiting is nodig vanwege de bouw van een nieuwe, bredere brug over het Drongeluskanaal. De huidige brug bestaat uit 1 rijbaan en levert daarom vaak veel verkeersdrukte op. Vanaf 15 juni tot en met 25 november is de Valkenvoortweg dicht. Het verkeer zal daarom ter plekke worden omgeleid. Het aantal busstops in de Langstraat is de afgelopen jaren grotendeels gedaald. Dat blijkt uit cijfers van OV-kennisplatform Cro. Zo daalde in Waalwijk het aantal wekelijkse busstops met bijna 5000. Alleen in de gemeente Dongen was er een lichte stijging te zien. Het aantal wekelijkse busstops steeg daar met 600. Er staat een bijzonder WK gepland op het sportpark van de Kaatsheuvelse voetbalclub VV Desk. Vanaf 15 juni vindt er namelijk het WK Herdershonden plaats. Deelnemers uit 21 verschillende landen reizen straks af naar Kaatsheuvel om samen met hun herdershond een parcours af te leggen. De voetbalclub is voor het evenement nog wel op zoek naar vrijwilligers. Vanaf vrijdag is het weer zover, de kermis op het Raadhuisplein in Drunen. De organisatie is inmiddels druk bezig om de kermis helemaal klaar te maken. Er was dit jaar wel een grote uitdaging, want onlangs is het Raadhuisplein gerenoveerd. Er is minder ruimte voor de kermis en ook de komende jaar moet de kermis kleiner worden. Langstraat Media ging langs bij de opbouw. Dit item is vandaag te zien op Langstraat TV. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

0: We gaan de zomer tegemoet.
1: We gaan de zomer tegemoet met
2: Langstraat FM.
0: Anton Nachtzaam.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
2: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel, die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
1: Dat klinkt goed.
2: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
1: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
2: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Demonstranten van Extinction Rebellion willen morgen het spoor in Utrecht blokkeren, maar de gemeente heeft dat verboden. De burgemeester, politie en justitie zeggen dat het blokkeren van het spoor een strafbaar feit is en bovendien levensgevaarlijk. Er zal dan ook worden opgetreden als dat toch geprobeerd wordt. Een woordvoerder van Extinction Rebellion zegt dat de groep de actie morgenmiddag om 1 uur zoals gepland gaat uitvoeren, ondanks het verbod. Een bemanningslid van het cruiseschip Hondius blijkt toch besmet te zijn met het hantavirus. Gisteren meldde gezondheidsminister Hermans dat iedereen negatief had getest op het virus. Op de Hondius brak dat hantavirus uit en dat kostte 3 mensen het leven, waaronder 2 Nederlanders. De boot kwam maandag aan in de haven van Rotterdam. Aan boord waren nog 27 mensen die allemaal in quarantaine zitten. Over de identiteit van de besmette persoon is niks bekendgemaakt. Tientallen Russische militairen zouden zijn gedood door een droneaanval van Oekraïne op een trainingskamp, dat zegt president Zelensky. Dat gebeurde gisteravond in de regio Gerson, waar een Russisch trainingskamp voor dronepiloten is. Minstens 65 militairen en een instructeur zouden om het leven zijn gekomen. Oekraïne voert de laatste tijd steeds meer gerichte en succesvolle aanvallen uit met drones op doelen in Rusland. En dan nog het weer. Vanavond is het nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. En vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen wordt het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
14: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
15: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
16: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
15: Klinkt goed.
16: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
17: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
18: Mensenrelatie, Radboud Visser.
19: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
18: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
22: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
23: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
24: Help je mee?
25: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. 1 systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. 1 steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
26: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
27: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
28: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
29: Schakel maar in.
30: Van harte welkom.
31: Schakel maar in.
29: En geniet.
32: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
29: Gewoon lekker lang luisteren.
33: Wat zegt u?
31: Gewoon lekker.

0: Subway. Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. In De Bilt is vandaag de eerste officiële zomerse dag van het jaar gemeten. Rond het middaguur tikte de thermometer precies 25 graden aan. Een week later dan normaal voor deze tijd van mei. In het zuiden van Nederland was het nog warmer. In Woensdrecht liep het kwik op tot bijna 27 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers met regionaal kans op 30 graden. Vooral richting het zuiden. Tijdens de Pinksterdagen houdt het warmer weer aan. Volgende week wordt het iets minder warm. De Franse oud-premier Gabriel Attal wil volgend jaar meedoen aan de Franse parlementsverkiezingen. De 37-jarige politicus heeft zijn kandidatuur officieel aangekondigd en keert daarmee nadrukkelijk terug in de nationale politiek. Attal, die eerder als jonge premier onder Macron heel populair was, zegt dat Frankrijk een nieuwe koers nodig heeft, zonder verdere details te geven. Zijn deelname kan de verkiezingsstrijd in Parijs en daarbuiten merkbaar opschudden. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Op verzoek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding ligt deze persoon op een zogenaamde High Level Isolation Unit. Dat is een afdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. De patiënt krijgt daar verzorging en onderzocht wordt of er daadwerkelijk sprake is van een ebola-besmetting. Die ziekte is besmettelijk en kan dodelijk zijn. Afgelopen week was er een uitbraak in de Democratische Republiek Congo en omliggende landen. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: ZFM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS verhogen opnieuw de druk op hun NAVO-bondgenoten. In Helsingborg waarschuwde minister Marco Rubio dat Europa en Canada meer moeten investeren in defensie en zich actiever moeten opstellen in de oorlog tegen Iran. Europa kreeg een duidelijke boodschap mee richting de NAVO-top in Ankara, waar landen moeten laten zien dat ze hun belofte van 3,5% defensieuitgaven nakomen. NAVO-chef Mark Rutte benadrukt dat de VS betrokken wil blijven, maar dat Europa nu echt meer verantwoordelijkheid moet nemen. In de regio Den Bosch is een echtpaar aangehouden dat hun minderjarige dochter jarenlang zou hebben uitgebuit. Volgens de arbeidsinspectie moest het meisje vanaf jonge leeftijd extreem lange werkdagen maken op markten in Nederland en België. De autoriteiten spreken van ernstige uitbuiting en onderzoeken of er meer kinderen betrokken zijn. Het meisje is opgevangen en krijgt begeleiding. Het Openbaar Ministerie bekijkt welke vervolgstappen worden genomen tegen het stel. De noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht mag open blijven. De bestuursrechter in Midden-Nederland oordeelt opnieuw dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt dan de bezwaren van omwonenden. De opvang in het gemeentehuis werd via een spoedprocedure geopend vanwege het nijpende tekort aan plekken en volgens de rechter was dat geoorloofd. Rond de locatie was de afgelopen weken veel onrust met geweld en zelfs een brandstichting. In het pand verblijven nu 39 asielzoekers. Dat aantal mag oplopen tot maximaal 70. Bij een explosie bij een bedrijf in Harderwijk zijn twee mensen gewond geraakt. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden in een pand waar een lekkage in een ondergrondse afvoerleiding van een gastank de vermoedelijke oorzaak is. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook een traumahelikopter landde bij het bedrijf. Een man en een vrouw die daar werken konden zelf naar buiten komen, maar zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm. Tot zover het Radio Nieuws.

Goedenavond. Het is 8 uur geweest, er is geen voetbal, betekent heel veel ruimte voor muziek. En kijk eens naar buiten, de zon schijnt. Het is tijd voor gewoon heerlijke zomerse klanken. Weet je wat we gaan doen? Ik ga gewoon 2 uur lang alleen maar van die heerlijke zomerplaten draaien. Ben je aan het barbecuen? Ik zet het geluid maar lekker hoger. Zit je gewoon op het terras met een glaasje drinken? Zet het geluid maar eens hoger. Ben je binnen? Zit je tv te kijken? Zet die tv uit. Ga lekker naar buiten. Geniet van het weer. Er zijn in ieder geval 3 mooie dagen dit Pinksterweekend.

nummer van Kaoma. En als je één keer die mama appelsap gehoord hebt, dan blijft in je hoofd zitten dat zebrahondje. En ik ben benieuwd of er misschien nog andere platen zijn vanavond waar we zo'n mama appelsap in hebben. In ieder geval hier wel een dansje. Dit is Last Ketchup met de Ketchup Song.

De kop is eraf, zullen we zeggen. Het eerste kwartier hebben we erop zitten. Ja, en wat opvalt natuurlijk in deze muziek is dat al die muziek die heeft die heerlijke drumbeats erin zitten. En dat is dat echte Zuid-Amerikaanse geluid van die trommels. En nou, iedereen kent denk ik wel Paul Simon. En iedereen weet wel dat hij met de Zuid-Afrikaanse muziek bezig geweest is in de jaren 90. Wat minder mensen weten is dat hij ook iets gedaan heeft met deze Zuid-Amerikaanse muziek. Ook, en dat is een album wat minder bekend is, maar misschien wel niet minder dan dat album wat iedereen wel kent. Dit is het van het album The Rhythm of the Saints van Paul Simon. En het nummer heet ook gewoon The Rhythm of the Saints. Ja, en hier zit dus echt die heerlijke Zuid-Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse jungle-klanken. Drums in. En het is gewoon een staaltje vakmanschap van de man.

deze ritmes. Ik geniet er maar carnaval ook altijd enorm van als er zo'n drumband door de, in de optocht speelt. Die dit doet zoals de Bommeleerders hier in Zaltbommel. Ik vind het gewoon heerlijk. Goed, tot zover de wat rustige muziek. We gaan weer de herrie maken. Dit is Jennifer Lopez. En mocht je naar een concert vandaag willen, ja, dan moet je naar Vegas. Want de dame treedt alleen nog maar op in het Colosseum. In Las Vegas, in Caesar's Palace. Let's get loud!

En van Michel Tello met ASC Ut Pego gaan we weer een dansje wagen. Jongen, niet als je in de tuin zit of je ook mee gaat doen met de Las Del Rio. 1993 alweer. De Macarena.

Ja, misschien wel de meest onderschatte vrouw uit de popmuziek, de rockmuziek. Ze begon ergens met muziek en heeft dat rolletje gespeeld in musicals op tv. Dit soort muziek natuurlijk stabbeling in. En ja, ze heeft nog veel meer gedaan. Maar weet je wat we gaan doen? We gaan eens kijken wat het doen is zo met de Pinksteren. Ja, ik had iets meer verwacht, ben ik heel eerlijk. Maar ik heb wel wat een aantal leuke dingen kunnen vinden. Dichtbij en iets verder weg. Laten we er gewoon dichtbij beginnen. Nou, morgenavond een karaokeavond bij Café Mart Brok. Het is hartstikke warm, maar maakt niet uit. Van half negen tot 1 uur gewoon.

lekker karaoke. Het is gratis, de toegang. Ja, de drank natuurlijk niet. Dan hebben wij een Passer Malam. En daar is wel een toegangsprijs voor. Die is eerste Pinksterdag van 12 tot 8 in Geertruidenberg aan de haven. En de prijs is €7,50. Maar ja, je kan dan op zo'n Passer Malam wel heerlijk eten. Er is dans, er is een modeshow. Er zijn kraampjes met Indonesische producten, sieraden, kleding. En heel, heel belangrijk, specerijen. Gewoon die lekkere, goede Indische specerijen. Dan op het Witte Kasteel is het Kastelendag. En dat is tweede Pinksterdag van 11 tot 5. En de prijs, de favoriete prijs zou ik gaan zeggen, dat is gratis. En dan hebben we iets verder weg. Al ga je op kijk naar slot Loevestein. En daar is aankomende zaterdag, dus morgen, het Pinksteren op slot Loevestein met het mooiste liefdesverhaal. Maar je kan ook gewoon op bezoek naar in Poederooi bij Brakel, naar de boerderijver. En misschien als je echt gewoon iets anders wil gaan doen, dan ga je naar de psalmzangavond in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel om 7 uur. Voor de rest is er niet zo heel veel te doen. Behalve, en dan komt ie. Morgen overdag. Ja, in Elshout. Daar begint om 12 uur de 2,5 ton. En dan hebben we het natuurlijk over de tractorpooling, de trekkertrek. In Elshout, morgen. Het begint rond een uur of 12 en het gaat door tot in de avond. Er is muziek, er is eten, er is een feestje aan de hand. En er zijn verschillende klassen die rijden. En wat ik nou zo leuk vind van deze trekkertrek is, er rijden gewoon heel veel standaard trekkers mee. Er zijn verschillende klassen. We hebben de 11 ton, de 2,5 tons, we hebben de 3,5 ton, de 4,5 ton en 5,5 ton. En zo gaat het nog even, en daar gaat het nog even door, 6,5, 7,5. Kortom, heel veel verschillende standaard trekkers. Er zijn ook een aantal echt wel speciale. Er is ook een demo. Er zijn van die demo dingen die echt heel veel lawaai maken en dergelijke. En er zijn ook gewoon deelnemers uit de buurt. Uit Werkendam, uit Haagsteeg, uit Elshout, uit Drunen, uit Kaalsheuvel, uit Waalwijk, uit Vlijmen, Haagsteeg. Kortom, heel veel deelnemers uit de buurt. Vanmorgen hadden we ze in de uitzending bij Erik. Toen zeiden de organisatie, ja nee, maar er komen ook heel veel van ver. Nou, er komen ook heel veel van dichtbij. Morgen dus gewoon in Elshout bij het voetbalveld. Wij zijn erbij met Langstraat TV. We gaan daar uiteraard tv-opnames van maken. Want ja, hey, als het lawaai maakt en als het stinkt naar benzine en uitlaatgassen en het wielen heeft, dan ben ik erbij. We gaan naar de Cariben. We gaan naar Ziggy Marley en de Melody Makers.

0: Ja, mijn telefoon die gaat eigenlijk nooit als ik in de studio zit. Behalve natuurlijk als ik iets vergeet. En ja. Dan komt collega Peter, die appt mij. Arjan, je vergeet het Moers Pinksterweekend. Sorry Peter, die was ik inderdaad vergeten. Die stond niet op mijn lijstje. Maar daar is wel heel veel te doen. Met name voor de kinderen. Want daar is zondag. Wat hebben we er allemaal? Fien en Teun. Ja, die kennen alle kinderen natuurlijk. Dan hebben we een springkussen, stormbaan, trampolines, voetbalfun. Er is een klimwand. Er is schminken. Er zijn treintjes. Je kan met glittertattoos. Oh, daar heb ik zo'n hekel aan, glittertattoos. Toen mijn dochters jong waren. En dan hadden ze ook van die glitters. En dan zet je in de auto. En hij maanden later kwam die glitters nog tegen. Dan kan ik helemaal... wat loopt er nog meer? Goochelaar Theo loopt er rond. Er is uiteraard eten en drinken. En er is een kampioenshuldiging van de voetbal. En de kruisboogvereniging is er. Dus ja, voor de kinderen wat te doen. Maar ook voor de ouders natuurlijk. En dan... wil je nou eens een keer met zo'n kruisboog schieten? Dan denk ik dat je dan een hele goede kans hebt om daar wat te doen. Maar dus echt het Moers Pinksterweekend. Ik zeg, als je kinderen hebt, zeker even gaan. Het wordt mooi weer. Pak de fiets en dan gewoon naar de Moer toe. Dit is Lou Bega met Mambo Number 5.
1: Mambo Number 5.
0: Dat zei ik.

Dior en Elvis Crespo. Ja, ik kreeg net, en het heeft helemaal niks met de zomerse muziek te maken. Ik weet het. En op een gegeven moment een ideetje. Nou ja, er is dus de Trek morgen in Elshout. Ja, dan gaat het over trekkers. En dan is er een bandje in Duitsland die maakt daar leuke muziek over. En die hebben bijvoorbeeld een nummer gecoverd. Dit is het origineel. Ja, dat kent iedereen wel van de carnaval zo ongeveer. En uit de feesttent. Er zijn verschillende versies van. Ga ik niet, ga ik voor de rest niks meer mee doen. Maar, die Draufgänger, die hebben daar een heerlijk nummer van gemaakt. Van, even kijken, want hij moet het wel doen. Ja, daar is die. En dan gaat het over... over

blijft hij in je oren zitten. Net als het volgende nummer. Je luistert naar Arjan Volk. Op en die mag je meezingen. So che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo la mani e la faccia di blu. Ja, het is niet het origineel, ik weet het.

In de versie van Andreas, dus het nummer het, ja, wat het Songfestival dus niet gewonnen heeft. Kan je het geloven? Dit heeft dus het Songfestival gewoon niet gewonnen. En, maar wel, nou, alleen al in de cover database staan 140 verschillende covers en versies. En ja, wat je dus heel vaak ziet bij die covers is dat het begin van het liedje, dat er niet in zit. Waarin hij zegt dat hij in het, nou ja, het gaat natuurlijk over dat hij in de buurt van zijn geliefde zich heel licht en voelt. En dat hij droomt hoe zijn handen en gezicht blauw worden geverfd heeft. En hoe hij door de wind wordt weggeblazen. Dat soort stukken hoor je vaak niet. Maar ja, iedereen kan het meezingen met dat Volare. Wat ook nog belangrijk is, interessant is, dat de nummer is oorspronkelijk gezongen op Songfestival 1958. Dat was gewoon in Hilversum. Daar won het de derde prijs. Maar omdat er wat fout ging in de uitzending, hij moest als eerste, maar er ging wat fout. Dus hij heeft hem nog een keer mogen laten, gedaan, maar aan het einde van de uitzending. Nou, tot zover een weetje waar je voor de rest helemaal niks aan hebt. Weet je wat we gaan doen? We gaan naar de Copacabana. Daarna naar het nieuws van 9 uur. En dan komen we terug met Ed Sheeran en de Galway Girl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.

Het tweede uur alweer. We gaan door met de zomerse hitjes. Oh, wat is dit lekker. En ik heb een cover die net uit is van een plaat die we allemaal kennen. Maar we gaan eerst even naar, volgens mij is dat Schotland, hè? Galway.

blijkt dus dat ik vroeger ook Elisabeth was in Topo. Ik zei een plaats in Schotland. Nee, niet helemaal. Het is een plaat in Ierland. En het ligt ongeveer noord-noordwest van Limerick aan de Ierse westkust. Ja, weer wat geleerd. Misschien eens een keer met de motor die kant op. Weet je wat we gaan doen? We gaan nog een plaatje draaien. Ik heb inmiddels het nummer gekregen van iemand die betrokken is bij de landelijke scoutingwedstrijden. Wat zeg je, Arjan? Ja, de landelijke scoutingwedstrijden. En die ga ik sowieso even proberen te bellen. Want de twee teams uit de Langstraat nemen deel aan die LSW, zoals dat zo mooi heet. Ja, de Pinkster is echt een scoutingweekend. Er zijn regionale scoutingwedstrijden. Er zijn het Pinksterweekend voor de waterscouts. Dat is dan in de buurt van Zebommel in Kerkdriel. Daar komen heel veel waterscouts uit de hele regio daar samen om wedstrijden te doen met zeilen. Maar er zijn dus ook gewoon landscouts, zoals dat heet. Die gaan dus een wedstrijd doen. Ja, we gaan eens kijken zo wat het nou betekent, zo'n wedstrijd, bij de scouting. Ik dacht al, scouting, hoezo een competitief element? Maar dat is het dus echt. Maar we gaan eerst even naar Jimmy Cliff. En hadden we net een ideale nacht in de stad Galway met een dame. Hebben we hier de Reggae Night.

0: Ik zei het al, Pinksterde weekend en scouting, dat schijnt heel goed samen te gaan. Ja, in de Kerkdiel, het Pinksterkamp van de waterscouts. Maar ik heb aan de telefoon Erwin Klabbers van het mediateam van de landelijke scoutingwedstrijden. Dus ik denk dat ik met iemand in een dat je ergens in een bos staat, Erwin.
1: Ja, dat klopt. Ik ben al op scoutcentrum Buitenzorg. Tussen alle medewerkers die nu langzaam binnendruppelen om een fantastisch weekend van te maken.
0: En ja, heel veel mensen, scouting kent iedereen natuurlijk wel, in meer of mindere mate. Van, al is het alleen maar van de dode herdenking op 4 mei op de Dam. Maar wat houdt dat precies in? Ja, scouting, dan denken mensen aan knopen leggen, aan vuurtjes stoken, hutten bouwen. En dan komt opeens een wedstrijdelement.
1: Ja, ja. Ja, scouting, daar leer je natuurlijk heel veel vaardigheden. Survivalen en uiteindelijk zorgen dat je de weg weet. Maar natuurlijk ook samenwerking staat heel belangrijk in het vaandel. En één keer per jaar zijn de regionale scoutingwedstrijden. Dan gaan de scouts in hun eigen regio de uitdaging aan om een super fantastisch kampement neer te zetten. Om te laten zien dat ze fantastisch kunnen samenwerken. En daar komen uit al de 46 regio's uit heel Nederland. Komen er winnaars uit de bus. En die mogen dan tijdens het Pinkster weekend van dit weekend gaan plaatsvinden. Strijden voor de titel Best Scouts van Nederland.
0: De beste scouts van Nederland. En waar worden ze dan op beoordeeld, Erwin? Is dat op vinden van een route? Is dat op hoe mooi staat je tentje? Waar kan je mee winnen?
1: Ja, er zijn natuurlijk een aantal elementen die tijdens het weekend plaatsvinden. Er zijn een aantal programma-onderdelen waar ze tactisch met elkaar moeten samenwerken om crypto's, puzzels op te lossen in een bepaald thema. Op zondag gaat de hike plaatsvinden, dus dan krijg je echt wel dat stukje routetechniek komt naar boven. Maar ook worden hun kookkunst worden beoordeeld tijdens het koken.
0: Oh,
1: dus ja, moeten de medewerkers goed aan de bak om even die smaakpapillen te laten werken.
0: En koken, is dat dan nog op een houtvuurtje of mogen ze ook wel een gasstelletje gebruiken? En wat krijg je voorgeschoteld? Want ik kan me voorstellen als je 46 keer een pot macaroni voorgeschoteld krijgt, dat je het ook snel zat bent.
1: Ja, nee, de gelukkig mogen ze op zaterdag, is de bedoeling dat de scouts een themamaaltijd bereiden. Mogen ze zelf hun eigen creativiteit los laten gaan.
0: Ja.
1: Dus dat is voor de zaterdagavond. En voor de zondagavond krijgen ze een recept mee. Wat alle ploegen hier op de SW moeten gaan maken. Ja, en wat dat is, dat weet ik nu ook nog niet. Maar gelukkig hebben we heel wat medewerkers die gaan jureren. Dus het is niet dat één medewerker allemaal die ploegen af moet gaan om dat te gaan bepalen of het wat het lekkerste gerechtje was.
0: Maar Erwin, dan ben ik dus een scoutingvereniging. Hè? En dan doe ik mee met zo'n landelijke scoutingwedstrijd. Als, zoals gezegd, hebben we hier vanuit de regio twee teams die deelnemen. Dan zorg je toch dat je iemand in de leiding meeneemt die heel goed kan koken.
1: Ja, maar uiteindelijk zijn het de scouts zelf die het moeten gaan doen. Dus de rest is gaan zonder leiding gaan ze dit weekend ervaren.
0: Ze gaan zonder leiding in het weekend in?
1: Ja, dit zijn scouts, dat zijn jongeren tussen de 11 en 15 jaar. Die dus uit hun eigen regio naar een landelijk evenement komen. Dus voor hun is het ook vreemde mensen. Misschien dat ze wel uiteindelijk mensen uit hun eigen regio tegen kunnen komen, dat ze medewerker zijn.
0: Ja.
1: Maar een basis zijn ze op zichzelf aangewezen. Dus moeten ze met hun eigen clubje organiseren.
0: Dus er is gewoon geen scoutingleiding mee. Die heeft ze afgezet. En de spullen uit de auto gegooid. En jongens, veel plezier en doe je best.
1: Ja, precies. En met sluiting, maandag komen we jullie weer halen. En dan hopen we dat jullie ook zijn geëindigd. Maar met name, en dat is het belangrijkste, dat jullie er een tof weekend van hebben gemaakt.
0: En ik weet niet of jij dat... Hoe liggen de kansen van onze teams hier uit de Langstraat, Erwin?
1: Ja, dat is vanuit mijn positie natuurlijk niet te zeggen. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat iedere regio de beste stuurt. Dus uiteindelijk is het niveau altijd best hoog.
0: Ja.
1: Maar ja, 9 van de 10 keer zie je dat er een plotwist aankomt. Omdat er toch net het ene of andere ergens iemand net beter zijn best gedaan heeft. Tijdens het spel net meer punten gescoord heeft. Dus daar is op voorhand is daar helaas niks over te zeggen waar de kansen liggen. Maar met name het belangrijkste dat ze natuurlijk dat ze die ervaring hebben, nieuwe vrienden kunnen gaan maken. Want dat is natuurlijk ook het hele mooie aan deze ervaring. dat op deze jonge leeftijd al uit Brabant kennis kunnen maken met scouts uit Groningen, Friesland, uit andere provincies.
0: Ja, want eigenlijk is
1: want
0: het...
1: dat is uiteindelijk scouting natuurlijk ook wel. Het internationale karakter komt hier al stiekem al een beetje in het binnenland naar boven.
0: Ja, het is eigenlijk een soort national jamboree, maar dan op kleine schaal, als ik het zo hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dit is natuurlijk een landelijk evenement. Dat vindt ook ieder jaar plaats. Dus iedere regio strijdt ieder jaar voor de beste scouts van de regio. En uiteindelijk is het jaarlijks dat er nieuwe vriendschappen gesloten worden van Noord-Nederland tot Zuid-Nederland. En dat maakt het uiteindelijk ook wel weer mooier dat de scouts leren om, als ze naar die wereldjamboree de kans krijgen om daar naartoe te gaan, dat ze ook durven deel te nemen individueel om die stap te zetten om het internationale vlak in te gaan.
0: Ja. Ja, mocht je nou zitten te luisteren en denken, ja, misschien is dit wat voor mij, dan zou ik zeggen, neem contact op met je lokale scoutingvereniging. Lokale scouting. Dat kan als voor de leiding, want daar is eigenlijk altijd wel behoefte aan. Maar natuurlijk ook gewoon voor de kinderen, want scouting, ja, het leert de kinderen vaardigheden. Buiten het echte competitieve, zoals bij voetbal of bij tennis. Maar wel vaardigheden voor het leven. Zeg ik het zo goed, Erwin?
1: Dat heb je heel mooi verwoord. En mocht je niet weten welke scoutinggroep je in de buurt hebt zitten, kun je altijd even kijken op scouting.nl. Daar vind je groepenzoeker en dan vind je de scoutinggroep bij jou in de buurt.
0: Oké. Okay. Erwin, dankjewel voor de informatie. En wij gaan die Langstraatse scoutinggroepen in de gaten houden en kijken of zij een beetje hoog gefinished zijn dan aan het einde van dit weekend.
1: Ja, we gaan zien wat ze naartoe gaan brengen, maar dat ze in ieder geval plezier hebben, komt helemaal goed.

was de zomer natuurlijk bij. Ja, dat kan bijvoorbeeld. Waar de luchten best wel eens grijs kunnen zijn. En je ook in de zomer de koude dagen hebt. Maar niet alles in Nederland is gelijk, noem je dat, slecht weer. Het is vrijdagavond. Want ook in Nederland heb je gewoon dagen dat de zon schijnt. En als die schijnt, ja, dan gaan we op zoek naar dit. Een coverplaat. En deze kent iedereen. Dit is natuurlijk het zomerliedje van meneer Van Duin. Als de zon schijnt. Maar gisteravond zag ik in mijn lijst met nieuwe muziek dat Marco Kraats en Lange Frans een nieuwe versie hebben uitgebracht. Dit is Als de zon schijnt, maar dan de 2026 versie. Als

Zullen we een rondje Zuid-Amerika gaan doen? Laten we eens gaan doen. We beginnen. Met één land, dan een stad en dan weer een land. We beginnen in Ecuador. Dan Havana. En dan Mexico.

Ja, en de volgende plaat die heeft Erik vanmorgen ook al gedraaid. En sommige platen die kan je gewoon echt wel rustig twee keren draaien. Op één dag. The Les Humphries Singers.

0: is dit toch lekker, jongens. Les Humphrey Singers, Mexico. Van wanneer is het eigenlijk? 1972, jongens. En dit heb ik dus mijn hele leven al gehoord, zo ongeveer. En er is niks mis mee, het verveelt gewoon niet.
1: Wil je appen met de studio? Dat kan via 06 21 21 32 10.
0: Ja, en waarom dit jingeltje? Nou, heel simpel. Twee weken geleden, toen heb ik met een dame in de studio, een meisje in de studio, een spelletje gespeeld. En dat spelletje, dat is heel simpel. Je draait een plaat en de volgende moet dan een plaat aan koppelen. Denk je nou? Nou, ik heb wel verstand van muziek en ik zou best wel eens een keer een avondje, twee uurtjes lang met Arjan een spelletje willen komen spelen in de studio. Dan stuur je even een appje en dan gaan we een afspraak maken. En dan kom je hier naar de studio toe en dan gaan we dat dus, ja, die soort kettingplaat, dus ook een officieel langstaand programma trouwens, gaan we dan spelen. Dus ja, je draait een plaat en dan moet je daarna op zoeken een verbinding zoeken met de volgende plaat. En zo gaat dat dan twee uur lang. Dat is een heel leuk spelletje en dan komen hele verrassende plaatjes af en toe uit. Dat wil ik dus spelen. Dus als je denkt van dat wil ik gewoon een keer gaan doen, dan is het heel simpel. Dan doe je gewoon dit.
1: Wil je appen met de studio? Dat kan via 06 21 21 32 10.
0: Maar we gaan gewoon lekker door met zomerse muziek. En dit is Sjaak met Trompetisto.

En ik had het net over dat spelletje waar je voor kan opgeven via de app van de studio. En dat gaat dus dan bijvoorbeeld over de link tussen twee nummers. Nou, net had ik trompetist over Sjaak. En dan kan je dus bijvoorbeeld dit aan gaan koppelen. Ja, Kite Man met Sorry. En waarom? Kijk, de een is het trompetisto. En dit is gewoon misschien wel het mooiste moderne trompetnummer wat ik ken.

ongelooflijk. Een Nederlands artiest, Kiteman, Colin Benders uit Utrecht, die dit maakt. Ik blijf er gewoon genieten. Ik kan er echt uren naar luisteren. Dat geldt ook voor deze plaat. La Camisa Negra. En Mark Slot heeft mij geleerd.

Nog twee platen tot de klok van 10 uur. Ik ga alvast afscheid nemen van jullie. Morgen dan ben ik bij de Trekker Trek in Elshout. En anders dan spreek ik jullie hopelijk vrijdag weer bij de volgende aflevering van Vonk Trapt Af. En ja, mocht je de weg nog op gaan, en zeker als je morgen met de motor gaat, rij niet sneller dan je beschermengel kan vliegen en houd dat rubber onderop. Tot volgende week.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. In Washington is Kevin Warsh ingezworen als nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, de centrale bank van de Verenigde Staten. President Trump benadrukte tijdens de ceremonie dat Warsh volledig onafhankelijk zal opereren. Een boodschap die bedoeld lijkt om financiële markten gerust te stellen. Warsh volgt Jerome Powell op, die de afgelopen jaren regelmatig onder vuur lag vanwege zijn rentebeleid. Met de benoeming wil de regering stabiliteit uitstralen in een tijd van economische onzekerheid. Op Schiphol dreigen nieuwe acties bij beveiligingsbedrijf ISEC. FNV, CNV en de Unie geven het bedrijf nog een week om de aanhoudende roosterproblemen op te lossen. Lukt dat niet, dan volgen acties op de luchthaven, zegt FNV-bestuurder Serdar Karabulut. Welke acties dat zijn, blijft nog onduidelijk. Volgens de bonden is het te vroeg om daarover te speculeren. De onrust komt op een moment dat Schiphol juist probeert de personeelsplanning stabiel te krijgen richting de zomerdrukte. Dan nog het weer. Het blijft nog lang zonnig bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en morgen is het opnieuw zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. ProRail krijgt een boete van 2,75 miljoen euro omdat er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor waren. Volgens staatssecretaris Bertram overschreed de spoorbeheerder ruimschoots de afgesproken grens van 520 storingen. In 2025 waren het er 586, aanzienlijk meer dan een jaar eerder. ProRail wijst op oorzaken waar het weinig invloed op heeft, zoals koperdiefstal, aanrijdingen en tekort aan onderhoudspersoneel. ProRail krijgt geen boete voor regionale storingen die door buitenlandse vertragingen kwamen. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, Tulsi Gabbard, stapt op. Ze heeft haar ontslagbrief openbaar gemaakt en schrijft daarin dat haar man een zeldzame vorm van botkanker heeft. Volgens Reuters, dat een ingewijde citeert, zou het Witte Huis haar bovendien onder druk hebben gezet om te vertrekken. Gabbard stopt op 30 juni en bedankt president Trump voor het vertrouwen. Haar plaatsvervanger Aaron Lucas neemt de leiding voorlopig over. Op de Waddeneilanden, Schiermonnikoog en Vlieland start Mediahuis op 1 juli met een nieuwe proef om kranten op tijd bij lezers te krijgen. De uitgever plaatst afhaalpunten waar eilandbewoners hun krant zelf kunnen ophalen, omdat reguliere bezorging steeds lastiger wordt door logistieke vertragingen. Mediahuis wil met de proef onderzoeken of deze oplossing betrouwbaar genoeg is voor de toekomst. De komende maanden wordt bekeken of het systeem werkt en het ook op andere eilanden kan worden ingevoerd. In Ter Apel zitten nog altijd tientallen asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum. Het COA zegt dat er nog geen plek is gevonden waar deze mensen de nacht kunnen doorbrengen. Ondanks eerdere hoop van het Rode Kruis dat er voor het lange Pinksterweekend een structurele oplossing zou komen. Medewerkers hebben inmiddels maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet, zodat mensen beschutting hebben tegen de zon. Voorlopig blijft onduidelijk waar de groep vannacht terecht kan. Dan nog het weer. Vannacht blijft het overal droog met minima rond 12 graden. Morgen blijft het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui. Met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang. Listen.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker.

terug. Mijn liefde vindt de weg wel terug als een boemerang of een bungee cord. Alles wat ik heb zijn mijn ballen en mijn woorden. Stap lachend op de guillotine, als dat is wat wij verdienen. Speel jij God, ik vind het prima, ik weet wie ik ben.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De VS scherpen de regels aan voor het aanvragen van een permanente verblijfsvergunning. De immigratiedienst USCIS bepaalt dat aanvragen voortaan moeten worden ingediend in het land van herkomst. Ook voor mensen die al tijdelijk in de VS verblijven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag dat nog op Amerikaans grondgebied. De maatregel past in het strengere immigratiebeleid van de regering Trump en kan grote gevolgen hebben voor gezinnen en werknemers die al jaren in de VS wonen. In Denemarken zijn de onderhandelingen voor een centrumrechtskabinet mislukt. Vicepremier Troels Lund Poulsen probeert een coalitie te vormen met meerdere rechtse partijen, maar kreeg geen steun van de partij De Gematigde, geleid door de minister van Buitenlandse Zaken. Daarmee valt het formatieproces opnieuw stil. De komende dagen wordt bekeken welke opties nog overblijven. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de wederzijdse marktoegang vergroten door meer importtarieven af te schaffen. Bij de ondertekening waren onder andere commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-raadsvoorzitter Antonio Costa en de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum aanwezig. In de VS heeft een rechter de aanklacht tegen de Salvadoraan Kilma Abrego Garcia ingetrokken. Hij werd eerder onterecht uitgezet terwijl hij werd verdacht van mensenhandel. Een zaak die veel aandacht kreeg omdat de autoriteiten hem ondanks lopende procedures probeerden te verwijderen. De rechter oordeelt nu dat de aanklacht niet houdbaar is. Abrego Garcia blijft voorlopig in de VS terwijl zijn status opnieuw wordt beoordeeld. En dan nog het weer. Het blijft overal droog met minima rond 12 graden. Morgen op de dag is het in vrijwel het hele land zonnig en droog. Met in het noorden een kleine kans op een bui bij temperaturen tussen 24 en 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.